0: music. Maximum Summer.
1: Wij waren de belofte. Twijfelde geen seconde. Wij zouden het halen. Als in de allermooiste verhalen. Maar we zitten vast op een rotonde. Ja, het is eeuwig zonde.

0: Het nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen. Rond deze tijd start er een nieuwe flitsmarathon. Het is een Europese actie. In meer dan 20 landen tegelijk controleert de politie 24 uur lang op overdreven snelheid. Je hoort Anne Berger van onze federale politie.
2: Dat betekent dat we dus extra controleren, niet alleen met de vaste camera's die er normaal staan, maar dus ook met mobiele ploegen. En we merken dat er heel veel mensen zijn die zich wel aan de snelheidslimiet houden wanneer ze weten dat er een camera staat, maar dat die mobiele ploegen toch nog heel veel mensen betrappen op te snel rijden.
1: Bij de vorige flitsmarathon in april reden bijna 45.000 mensen te snel. Landskampioen Club Brugge heeft zijn eerste wedstrijd van het seizoen gewonnen. Het klopte promovendus KV Kortrijk met 3-0. Onder meer Vetlessen, Forbes en Tressol die scoorden. Maar het kan nog beter, zegt clubspeler Joaquin Seys.
3: Redelijk wat kansen in het begin, dan krijgen ze ook wat kansen. Uiteindelijk gaan we 1-0 de rust in en dan de tweede helft is wat moeilijk, maar trek het wel goed over de streep. En winnen voor tabel 3-0. Het is nog geen topwedstrijd van ons, maar uiteindelijk hier kunnen we wat verder boven sowieso. En beetje bij beetje worden we beter en willen we weer terug naar dat niveau dat we vorig seizoen in de play-offs halen. En nu moeten we dat zo snel mogelijk halen, want elke match telt.
1: Vanaf dit jaar vallen de play-offs weg. De competitie schakelt terug naar een klassiek systeem met 18 ploegen en enkel de heen- en terugwedstrijd. En dan nog dit, een Belg heeft de jackpot van de Euromillions gewonnen. Hij of zij is bijna 111 miljoen euro rijker. Opvallend, het is al de derde keer in iets meer dan 2 maanden dat een Belgische speler de jackpot wint. De winnaar gokte de juiste combinatie van 5 cijfers en 2 sterren. Vandaag is het warm en zonnig met maxima tot 29 graden. Morgen opnieuw zonnig en nog warmer bij temperaturen tot 31 graden. Volgende week blijft meestal zonnig, droog en zomers warm.

0: Maximum.
1: Summer.
0: Yeah. Q-Music.
2: Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen. Nee, heeft niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen. Ook al klinkt het raar.

0: IKEA-tip van de week.
1: Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
2: Ah ja, om de matrassen te testen.
0: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers.
3: IKEA.
0: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
4: Wat?
0: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
4: En wat met de balletjes?
0: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
5: Q Music.
6: Q Music.

0: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos, Calvin Klein en zoveel meer. Final sale nog tot en met zondag in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
1: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
2: Ik heb zin in een fruitsla.
1: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan min 25%.
2: Amai, ik sla direct met een slag.
1: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
4: Ah ja, om de matrassen te testen.
3: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van min 15% op een selectie matrassen en toppers.
5: IKEA.
3: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
4: Wat?
3: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
4: En wat met de balletjes?
3: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
6: Maximum summer. Q sounds better with you.
7: Súbeme la radio.

0: is 7 uur. Goedemorgen. Het nieuws krijg je van Emiel.
1: Goedemorgen. De politie houdt opnieuw een flitsmarathon, de 25e al. Het is een Europese actie. In meer dan 20 landen tegelijk controleert de politie 24 uur lang op overdreven snelheid. Je hoort onze federale politie.
2: Dat betekent dat we dus extra controleren, niet alleen met de vaste camera's die er normaal staan, maar dus ook met mobiele ploegen. En we merken dat er heel veel mensen zijn die zich wel aan de snelheidslimiet houden wanneer ze weten dat er een camera staat, maar dat die mobiele ploegen toch nog heel veel mensen betrappen op de snelheid.
1: Bij de vorige flitsmarathon in april reden bijna 45.000 mensen te snel. Spanje voert vanaf vandaag grenscontroles uit voor reizigers uit Italië. Dat heeft de Spaanse overheid aangekondigd. Italianen zullen zeker tot 7 september een paspoort moeten tonen als ze Spanje willen binnenkomen. Aanleiding is de diplomatieke rel tussen beide landen na de migratiecrisis in Ceuta. Italië voerde toen grenscontroles in om een toestroom aan migranten te vermijden. En landskampioen Club Brugge heeft zijn eerste wedstrijd van het seizoen gewonnen. Het klopte promovendus KV Kortrijk met 3-0. Onder meer Vetlessen, Forbes en Tressol die scoorden. Maar het kan ook beter, zegt clubspeler Joachim Seys.
3: Redelijk wat kansen in het begin, dan krijgen ze ook wat kansen. Uiteindelijk gaan we 1-0 de rust in en dan de tweede helft is wat moeilijk, maar trek het wel goed over de streep. En winnen voor tabel 3-0. Het is nog geen topwedstrijd van ons, maar uiteindelijk hier kunnen we wat verder bouwen sowieso. En beetje bij beetje worden we beter en willen we weer terug naar het niveau dat we vorig seizoen in de play-offs halen. En nu moeten we dat zo snel mogelijk halen, want elke match telt.
1: Ja, want vanaf dit jaar vallen de play-offs weg. De competitie schakelt terug naar een klassiek systeem met 18 ploegen en enkel de heen- en terugwedstrijd. Vandaag is het warm en zonnig met maxima tot 29 graden. Morgen opnieuw zonnig en nog warmer bij temperaturen tot 31 graden.
0: En het is vroeg, maar toch al een file op onze snelwegen van langer dan 5 minuten. Dat is op de Brusselse ring, op de binnenring. Je moet daar 8 minuten bij tellen en dat is een Machelen en Zaventem. Als je toch nog ergens anders staat aan te schuiven, doe je dat normaal minder dan 5 minuten.
4: Vandaag trekt de Antwerp Pride door de straten van Antwerpen. Vier samen met ons de liefde. Want Q loves Antwerp Pride. Music, Jana de Wilde.
0: Met echt geweldige vibes in de playlist om jouw zaterdag op gang te trekken. Cameron Whitcomb, Katy Perry en nu Afrojack.

Cameron Whitcomb en Kingdom of Fear bij Q. Zeer goedemorgen, lieve vrienden. Het is zaterdag 8 augustus vandaag. Het is de eerste dag van vele weekends die wij samen in de vroege uren gaan doorbrengen. We doen dat nog tot het einde van de zomer. Dan sta ik elke zaterdag en zondag samen met jou op. En om het meteen al duidelijk te maken vanaf het begin, dat is niet mijn normale ritme. Als ik mij een paar keer verspreek, als ik hier en daar een foutje maak, het hoort er allemaal bij. Maar we gaan het samen ontdekken of en hoe het lukt. Als jij wel bij het clubje van de vroege weekendvogels zit, dan ga ik dus ook een klein beetje op jouw support rekenen. Maar goed, laten we vooral beginnen met wat advies van Katy Perry om de nacht uit onze kleren te krijgen. En het is heel goeie. Gewoon de ramen open en eens goed brullen. En het spel is al half gewonnen.

0: Se salavi, baby.
1: Als Willy Williams een trompet ergens insteekt, dan weet je dat je klaar moet zijn voor een stevig feestje. En neem dat AIB vooral letterlijk en niet figuurlijk, of was het nu weer omgekeerd. Chris Cross Amsterdam, Louisa Sonza en Willy William met My Oh My in de ochtend van Q Music. We zijn samen gezellig wakker. Petra uit Roeselare stuurt al goedemorgen, Jana. We komen zo meteen naar het Q Beach House. Hey Petra, heel veel plezier daar. De groetjes aan mijn collega's. Wendy uit Bierbeek is er al bij. Iris uit Ninove is al op weg naar het werk en is dus solidair met ons allemaal. Iris, goedemorgen. En ook David uit Genk is samen met het gezin weer aan het kijken naar Q Music of televisie. Heel fijn dat jullie erbij zijn. Ik heb echt de leukste hits meegebracht om samen wakker te worden vandaag. Hits van Judith, Coldplay en Avicii zometeen. En twee van die namen, die hebben het zelfs samen gedaan.
2: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze gemarineerde runsbrochettes aan -30%. Dat is maar €17,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.

0: Luister. De natuur ontwaakt. En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider. En luider tot... Het seizoen is begonnen.
1: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Nu bij Aldi, 70% korting op het tweede pak verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar €6,95. Aldi, altijd slim.
3: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.

Coldplay en Avicii met A Sky Full of Stars. En dat blijven we ook langer zien, 's ochtends, nu de zon opnieuw later en later opkomt. En dat is ook vroeger alweer verlaat. Volgende week woensdag zelfs te vroeg. Maar bon, dat is voor een mooie zaak, want een zonsverduistering van meer dan 90%, dat zie je echt niet zo heel vaak. De mooiste plek om die zonsverduistering komende week te gaan bekijken is absoluut aan de kust in Oostende. Want een lekker hapje en een drankje op ons terras in het Q Beach House en dan dat schouwspel boven het water. Ik denk dat het niet meer magisch kan zijn dan dat. En deze vrouw was een paar weken terug ook nog te gast aan dat Q Beach House. En wat deed ze daar geweldig goed. Dit is de Belgische Judith, nieuw talent. I'd love to be in love by Q. Awesome.

Topic en Nico Santos met Body Back You. En nu de meest vervelende GPS-stem die er zou zijn, want ze zegt haar routeaanwijzingen altijd twee keer.

0: Beyoncé Back You met Irreplaceable. 1:30. Goedemorgen, Emiel. Het is vandaag met extra opletten als je de weg op moet.
1: Ja, want sinds 6:00 vanmorgen houdt de politie opnieuw een flitsmarathon, de 25e al. Het is een Europese actie, want in meer dan 20 landen tegelijk controleert de politie 24 uur lang op overdreven snelheid. De politie doet dat via gewone flitscamera's of via mobiele camera's, omdat ze weten dat bestuurders op sommige plaatsen nog altijd veel te snel rijden. Bij de vorige flitsmarathon in april was dat rijden bijna 45.000 mensen te snel. En landskampioen Club Brugge heeft zijn competitiestart niet gemist. Het won met 3-0 van promovendus KV Kortrijk. Vetlessen scoorde op het half uur het eerste doelpunt van de wedstrijd en in de tweede helft scoorde Club nog 2 keer. Vandaag worden nog 3 wedstrijden gespeeld in de Jupiler Pro League met onder meer Westerlo, Union, STVV Lommel en Standaard Cercle. Vandaag is het warm en zonnig met maxima tot 29 graden. Morgen opnieuw zonnig en nog warmer bij temperaturen tot 31 graden.
0: En als je op dit moment in de auto zit, je verliest nergens meer dan 5 minuten op de Vlaamse snelwegen.

0: vroege wekker die pikte niet alleen bij jou. Ook Clean Bandit en Anne-Marie moesten hun glimlach even gaan terugzoeken. Je hoorde Crybaby bij Q. En om in dat thema te blijven, zometeen een artiest die je op de mainstage van Suikerrock gaat zien dit weekend.
1: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
2: Ja, graag iets Japandi.
3: Ibiza. Ruim. Ja, niet te groot, hè.
2: Kleurrijk.
3: Ja, met veel beige.
1: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor-je-zaak. Yellow!
4: Bij Kruidvat krijg je altijd net dat tikkeltje meer. Nu, bij twee stuks van onder meer Axe & Dove, een set van vier glazen rietjes, gratis.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Een sappig tussendoortje delen, dat kan tellen.
7: Het zal wel zijn, it takes two to mango, hè?
6: Dat zeker. Mm. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op mango's. Dat is maar €1,89 voor twee stuks. Lidl. Kan tellen.
8: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos, Calvin Klein en zoveel meer. Final sale nog tot en met zondag in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.

In de 90s had je geen zotte bandnaam nodig. Gewoon wat klanken bij elkaar gooien en het was al goed genoeg. Chumbawamba en Tuff Thumping. Toch een van de meest motiverende en vooral energiegevende songs uit de 90s. 1997 was dit. Het is zaterdag 8 augustus en je wordt wakker met Q-Music. En dan kan Taylor Swift natuurlijk ook niet ontbreken. Dit is Opelight. Zeer goedemorgen.

0: gonna make. Een nummer dat zo de soundtrack van een film zou kunnen zijn. En dat was het ook gewoon. At The Greatest Showman, A Million Dreams van Pink. Volgens mij ook gewoon een song die gemaakt is om met goede energie aan het weekend te beginnen. En mag het toch allemaal nog wat steviger voor jou? Dan ga je heel blij zijn met de hit van Jax Jones uit The Dance die je zo meteen net voor het nieuws van 8 uur hoort. Eerst neem ik je terug mee naar 2011 voor de grootste hit van Gotye en Kimbra. Dit is Somebody That I Used To Know.
1: Now and then I think of when we were together, like when you said you felt so happy you could die. I told

0: Het is 1 over 8. Goedemorgen. Het nieuws krijg je van Emiel.
1: Goedemorgen. De oom van de jongen van 7 in Merchtem is aangehouden voor moord. Dat bevestigt het parket. Volgens HLN gaf de man toe dat hij de jongen een pedagogische tik gaf, maar dat hij niet de intentie had om te doden. Voorlopig blijft er dan ook nog veel onduidelijkheid over wat er precies is gebeurd. De jongen kwam donderdag om door kindermishandeling. Collega Katrien Sales.
2: Op dit moment weten we zeker dat moeder en zoon een tweetal maand geleden zijn ingetrokken bij de broer van de moeder. We weten ook dat er nooit klachten of meldingen zijn geweest van intrafamiliaal geweld. En dat de mensen ook niet op de radar stonden van de jeugdparketten of de jeugddiensten.
1: Ook de moeder en de vriendin blijven aangehouden. Zij worden verdacht van schuldig verzuim. Het onderzoek loopt. Sinds 6 uur vanmorgen houdt de politie opnieuw een flitsmarathon. De 25e al. Het is een Europese actie. In meer dan 20 landen tegelijk controleert de politie 24 uur lang op overdreven snelheid. Je hoort onze federale politie.
3: Dat betekent dat we dus extra controleren, niet alleen met de vaste camera's die er normaal staan, maar dus ook met mobiele ploegen. En we merken dat er heel veel mensen zijn die zich wel aan de snelheidslimiet houden wanneer ze weten dat er een camera staat, maar dat die mobiele ploegen toch nog heel veel mensen betrappen op te snel rijden.
1: Bij de vorige flitsmarathon in april reden bijna 45.000 mensen te snel. Spanje voert vanaf vandaag grenscontroles uit voor reizigers uit Italië, dat heeft de Spaanse overheid aangekondigd. Italianen zullen zeker tot 7 september een paspoort moeten tonen als ze Spanje willen binnenkomen. Aanleiding is de diplomatieke rel tussen beide landen na de migratiecrisis in Ceuta. Italië voerde toen grenscontroles in om een toestroom aan migranten te vermijden. Landskampioen Club Brugge heeft zijn competitiestart niet gemist. Toen met 3-0 van promovendus KV Kortrijk. Clubspeler Joaquin Seys.
4: Redelijk wat kansen in het begin, dan krijgen ze ook wat kansen. Uiteindelijk gaan we 1-0 de rust in. En dan tweede helft is wel moeilijk, maar trek het wel goed over de streep. En win over tafel 3-0. Het is nog geen topwedstrijd van ons, maar uiteindelijk hier kunnen we wat verder bouwen sowieso. En beetje bij beetje worden we beter en willen we weer terug naar dat niveau dat we vorig seizoen in de play-offs halen. En nu moeten we dat zo snel mogelijk halen, want elke match telt.
1: Ja, want vanaf dit jaar vallen de play-offs weg. De competitie schakelt terug naar een klassiek systeem met 18 ploegen, met enkel de heen- en terugwedstrijden. En dan nog dit. Een Belg heeft de jackpot van Euromillions gewonnen. Hij of zij is bijna 111 miljoen euro rijker. Opvallend, het is al de derde keer in iets meer dan 2 maanden dat een Belgische speler de jackpot wint. De winnaar gokte de juiste combinatie van 5 cijfers en 2 sterren. Vandaag is het warm en zonnig met maxima tot 29 graden. Morgen opnieuw zonnig en nog warmer bij temperaturen tot 31 graden.
0: En er staan geen files van langer dan 5 minuten.
5: Vandaag trekt de Antwerp Pride door de straten van Antwerpen. Vier samen met ons de liefde. Want Q loves Antwerp Pride. Q Music. Jana de Wilde.
0: En of hij nu solo scoort of met U2 of Ed Sheeran, Martin Garrix, die is er altijd boek op. Dit is Repeat It. Goedemorgen.

0: deze song begon het allemaal voor Dasha. En sinds vorige week heeft ze ook een nieuwe single Memo uit. Je hoorde Austin bij Q. 10 over 8 en dat op zaterdag 8 augustus. Een zeer goede morgen. Je hebt het daarnet in het nieuws misschien gehoord. We zijn 2 miljonairs rijker in ons land. Gisteravond heeft een Belg opnieuw de jackpot van Euromillions gewonnen. En dat is zot, want het is al de tweede keer in iets meer dan een maand tijd dat een Belg die pot wint. Het is dus duidelijk ons gelukjaar, zo te zien. Een andere Belg in ons land heeft dan ook nog eens 2,5 miljoen geworden. Dus samen met die andere die 111 miljoen gewonnen heeft, zijn we dus 2 miljonairs rijker. Ik ga eerlijk zijn, ik speel zelf ook af en toe eens mee, samen met een andere persoon en die is sinds gisteravond nu wel onbereikbaar. Dus ik weet ook niet meer welke nummers we nu weer exact gespeeld hebben. Dus ofwel is die persoon al vertrokken met een one-way ticket naar de Canarische eilanden, ofwel komt die boven water en zie je mij morgen niet meer terug.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Al zal het geen een van de twee zijn, vrees ik. Dit is nieuw Alesso met One Republic en In Your Eyes.

0: Brian Adams en Melanie C. met When You're Gone uit de 90s. Mieke die stuurt, het is zalig wakker worden vandaag. En wel, ik moet zeggen dat het bij mij ook goed meevalt. De zon zien opkomen. Je voelt het ook gewoon warmer worden met de minuut. En dan weet je dat het opnieuw een zalige zomerdag gaat worden. Toch de betere van de twee voor als je niet tegen de warmte kan. Want vanaf morgen dan gaan we weer de andere kant op. Hè. Dus dat zien we dan wel weer gebeuren. Het is vandaag 8 augustus, het is een dag vol liefde. Dat ga je vanaf 4 uur ook voelen in de muziek op Q Music. Wat we gaan doen en vooral hoe het gaat klinken, dat vertel ik je na Lady Gaga en Bruno Mars. En we gaan ook naar de zo van Shakira.
1: Vlaanderen zit al in haar binnenzak. Ik zit van in het midden.

0: Luister. De natuur ontwaakt. En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider. En luider tot... Het seizoen is begonnen.
1: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest. Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
2: Nu bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar €2,50 per kilo. Aldi, altijd slim.

Shakira. It's funny if you're down to play. Metsu. And we're turning the floor into a zoo. Luisteraar Chantal die merkt op via de livestream dat ik vandaag kleur draag. Dat lijkt niet super speciaal, maar je moet van mij weten dat ik dat eigenlijk nooit doe. Het is altijd zwart. Misschien af en toe is wit, maar dat is al een heel speciale dag. Behalve dan op een dag als vandaag. Want straks na de show, dan vertrek ik zoals heel veel mensen naar Antwerpen. Q op de Antwerp Pride. Het is daar de Antwerp Pride en daar zijn we graag bij met Q Music. Vanaf 2 uur kan je onze Q-DJ's, waaronder ook ikzelf, spotten op de Q-wagen op de Antwerp Pride. En daarna is er nog een dik feestje waar ook onze eigen Ulrike Douwer een DJ-set gaat spelen. Als je er niet bij kan zijn, omdat het niet lukt of omdat het gewoon niet helemaal je ding is, of je gaat niet graag naar feestjes, dan is er ook nog de Love is Love 40 vanaf 4 uur bij Q. Dat zijn de 40 beste anthems en songs die zoveel kunnen betekenen voor mensen die zelf soms wat struggelen met zichzelf te kunnen zijn. Liam Dert gaat die lijst presenteren. Verwacht muziek van Mika, van Pommelien Thijs, van Lady Gaga, van Alcazar, van Melissa Etheridge. Het gaat van jong naar oud, alle kanten op, maar het straalt vooral heel veel liefde uit en dat is wat telt. Een dag vol liefde bij Q Music en ook in de rest van ons land. Of het is een beetje zoals U2 het eigenlijk zingt. A beautiful day. Een zeer goede morgen. Heel fijn dat je wakker wordt met Q erbij.

0: Q2 en Beautiful Day bij Q. Het is ook niet altijd een beautiful day. Zeker als je soms het nieuws hoort, want Emiel, je hebt een update over dat drama in Merchtem waarbij een jongen van 7 jaar omgekomen is.
1: Ja, de oom van de jongen is aangehouden voor moord. Dat bevestigt het parket. Volgens HLN gaf de man toe dat hij de jongen een pedagogische tik gaf, maar dat hij niet de intentie had om te doden. Ook de moeder en de vriendin blijven aangehouden. Zij worden verdacht van schuldig verzuim. Het onderzoek loopt. Het is opletten als je al eens te snel rijdt, want de politie houdt een flitsmarathon in ons land en in een 20-tal andere Europese landen. De extra controles lopen sinds 6 uur vanmorgen tot 6 uur morgen vroeg, omdat de politie merkt dat zo'n extra controles effectief zorgen dat we trager rijden. Vandaag is het warm en zonnig met maxima tot 29 graden. Morgen opnieuw zonnig en nog warmer bij temperaturen tot 31 graden.
0: Ja, en het is rustig op de weg. Geen enkele plek waar je op dit moment meer dan 5 minuten verliest. Dus daar ook zeker niet te snel gaan rijden. Q sounds

0: grootste hit van Mabel.
1: Don't call me up.
0: Bij Q. Vanessa uit Stabroek zegt: hey Jana, het is een geweldige dag voor ons. Vandaag 18 jaar geleden getrouwd met mijn man en dat gaan we vieren. Een dikke proficiat daar. En ook recent huwelijksnieuws in de Q-app. David of David uit Zottegem die zegt: goedemorgen Jana. Het is spannend hier, want over exact 3:30 dan stappen mijn schatje en ik in het huwelijksbootje. Goh, 3:30, dat is echt een spannend afwachten. Ik zou mezelf gewoon opsluiten. Apart dat er niks meer kan gebeuren. Dat er niet plots nog ruzies kunnen ontstaan in die laatste minuten of zo. Of spanningen. Door de stress kunnen mensen soms al zo een klein beetje van hun tenen lopen. Ik zou dat doen. Of je bent gewoon dicht bij elkaar en je geeft elkaar een dikke knuffel. Dan komt het ook goed. Heel veel succes daar. Beste David. Zometeen, rond 9:15, hoor je opnieuw een live track uit de rijke geschiedenis van Sunset Concerten aan ons Q Beach House. Dat doen we elke zaterdag. En ik ben vandaag op het Sunset Concert van Alvaro Soler, gebotst uit 2019. Dat was een van de beste Sunset Concerten die ik ooit gezien heb. En een van de beste songs uit dat concert. De live versie daarvan, die hoor je zometeen nog eens.
2: Antwerpen hult zich in de kleuren van de regenboog tijdens de Antwerp Pride. In de nieuwe podcast Spot On hebben we het over liefde, identiteit en ondanks de angst toch jezelf durven zijn.
3: Oh.
2: Met Christophe en Dina Tersago.
4: Ik hoop dat we daar nu echt van aan het afstappen zijn. Hè.
2: Maar ook Siska Schoeters en Matthias van den Bulke.
5: Ik droeg als kind de hakken van mijn mama.
2: Kijk of luister nu naar Spot On op VTM Go, in de Q-app of in de apps van Haarlem en De Morgen.
6: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Paradisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Paradisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
7: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
8: Hebben we hier te maken met een regelrechte seriemoordenaar?
9: De Kroongetuige is terug. De bekroonde podcast over moord in Vlaanderen.
10: Een van de gevaarlijkste mensen die ik van zijn leven gezien heb. Hè?
11: Die stonden ze eigenlijk gewoon op te wachten met zijn Kalashnikov.
9: Duik mee in de meest spraakmakende zaken.
12: Dan kon je een speldoren vallen in het kabinet van de onderzoeksrechter.
9: De Kroongetuige.

Stella Lefty en Boston bij Q. Het is jouw nummer 7 in de Q Top 40. Waar was jij op zondag 14 juli 2019? Misschien was dat wel aan ons Q Beach House. En dat zou goed kunnen, want een van de zwoelste sunsetconcerten ooit vond die avond plaats op ons strand. De Spaanse Álvaro Soler die lokte toen 11.000 mensen naar Oostende. En toeval of niet, in 2019 was de zomer ook zo warm. Als nu. En daarom leek het mij een ideaal moment om de live versie van een van zijn grootste hits nog eens boven te halen. La Cintura, zoals dat klonk in 2019 op Álvaro Soler, zijn sunsetconcert.

Alvaro Soler met La Cintura, zoals dat in 2019 live klonk aan ons Q Beach House. Er staat nog één Sunset-concert gepland deze zomer. Eén laatste grote optreden naast alle kleintjes die er elke woensdag zijn. De datum van dat optreden is donderdag 27 augustus. De naam van de artiest of artiesten is nog niet bekend. Maar wie er ook staat, komt in het mooie lijstje van Meteor. Maxime of deze De Bauza terecht. Afgelopen weekend, niet nu, maar het weekend daarvoor, stonden zij op ons podium. Dit is Magnetic.

0: Een sappig tussendoortje delen, dat kan tellen.
1: Het zal wel zijn, it takes two to mango, hè?
0: Dat zeker. Mm. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op mango's. Dat is maar €1,89 voor 2 stuks. Lidl, dat kan tellen.
2: Het is 9 uur, goedemorgen. Het nieuws krijg je van Emiel.
3: Goedemorgen. De oom van de jongen van 7 in Merchtem is aangehouden voor moord. Dat bevestigt het parket. Volgens HLN gaf de man toe dat hij de jongen een pedagogische tik gaf, maar dat hij niet de intentie had om te doden. Voorlopig blijft er dan ook nog veel onduidelijkheid over wat er precies is gebeurd. De jongen van 7 kwam donderdag om door kindermishandeling. Collega Katrien Sales.
4: Op dit moment weten we zeker dat moeder en zoon een tweetal maand geleden zijn ingetrokken bij de broer van de moeder. We weten ook dat er nooit klachten of meldingen zijn geweest van intrafamiliaal geweld. En dat de mensen ook niet op de radar stonden van de jeugdparketten of de jeugddiensten.
3: Ook de moeder en de vriendin blijven aangehouden. Zij worden verdacht van schuldig verzuim. Het onderzoek loopt. In Vlaanderen is vorig jaar opnieuw bijna 190 hectare bos verdwenen, of zo'n 265 voetbalvelden aan bomen. Dat blijkt uit cijfers die Groen heeft opgevraagd. Opvallender werd vooral bos gekapt in de steden. In de stad Antwerpen verdween bijna 50 hectare aan bos. Tegen 2030 wil de Vlaamse regering dat er zo'n 100.000 hectare aan bos bijkomt. Al maar meer mensen doen aan lange termijn sparen via tak 21 of tak 23 levensverzekeringen. Vorig jaar ging het om ruim 550.000 Belgen. Het zijn er 30.000 meer op 2 jaar tijd. Dat blijkt uit cijfers die Anders heeft opgevraagd. Dankzij lange termijn sparen krijg je per jaar zo'n €735 fiscaal voordeel. Opvallend, alleenstaande zonder familie hebben daar geen recht op.
5: Dat is eigenlijk gewoon een hiaat in de wetgeving. Je moet een tweede begunstigde opschrijven voor het geval dat jij overlijdt. Mag die tweede begunstigde, dat mag niet eender wie zijn. Dat moet ofwel een wettelijke echtgenoot zijn, ofwel een broer of een zus. Maar alleenstaande die geen familie meer hebben, die vallen dus uit de boot. En het is ook vooral onrechtvaardig.
3: Bevoegd minister Jan Bon bekijkt of de regels aangepast kunnen worden. In Ceuta, dat is het Spaanse deel in het noorden van Marokko, zijn nu al minstens 141 doden gevallen sinds de massale toestroom van migranten vorige week. Dat meldde Marokkaanse mensenrechtenorganisaties. Eerder was er nog sprake van 88 doden. Vorige week probeerden meer dan 70.000 migranten Ceuta te bereiken. 70.000 van hen zijn intussen teruggestuurd naar Marokko. Mogelijk loopt de dodental nog op. En landskampioen Club Brugge heeft zijn competitiestart niet gemist. Het won met 3-0 van promovendus KV Kortrijk. Clubspeler Joachim Seys.
6: Redelijk wat kansen in het begin, dan krijgen ze ook wat kansen. Uiteindelijk gaan we 1-0 de rust in en dan de tweede helft is wat moeilijk, maar trek het wel goed over de streep. En winnen comfortabel 3-0. Het is nog geen topwedstrijd van ons, maar uiteindelijk hier kunnen we wat verder bouwen sowieso. En beetje bij beetje worden we beter en willen we weer terug naar het niveau dat we vorig seizoen in de play-offs halen. En nu moeten we dat zo snel mogelijk halen, want elke match telt.
3: Vandaag is het warm en zonnig met maxima tot 29 graden. Morgen opnieuw zonnig en nog warmer bij temperaturen tot 31 graden.
2: En er staat 1 file op onze snelwegen van langer dan 5 minuten. Dat is op de Brusselse ring, op de buitenring. Je moet daar 12 minuten bij tellen en dat is de Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem.
7: Vandaag trekt de Antwerp Pride door de straten van Antwerpen. Vier samen met ons de liefde. Want Q loves Antwerp Pride. Music, Jana de Wilde.
2: Als je lekker kon uitslapen, dan ontwaak je nu met Sienna Spyro en Damiano David. Eerst Marshmallow en Kane Brown. Goedemorgen.
8: Neutral, big

Soundtrack van The Devil Wears Prada 2 die langer blijft hangen dan een gemiddeld high fashion stuk in de kast. Want ja, dat wil je niet vuil maken natuurlijk. Material Lover van Sienna Spyro. Het is 8 augustus vandaag. Het wordt 28 graden op veel plekken in ons land. Hoewel de zomer de afgelopen dagen een beetje leek uit te doven, is ze dus vandaag weer helemaal terug. Daarom zometeen Damiano David en zijn nummer over de zomer. Na een bezoekje aan de muziekrechtbank. Dit is Blue.

0: mannen van Damiano David McLesterer Gwen zich klaar om te gaan bakken en praten op het strand. Je hoorde Next Summer bij Kio. En dan is er Ines, die vraagt wanneer Cat's Eye voorbij komt. Haar dochter is een grote fan en ze heeft gisteren gehoord dat het onze nieuwe Q-topschijf wordt. En wel, ze komt er nog aan, of ze komen er nog aan, zo moet ik het beter zeggen, voor 9:30. Zet de radio dus gerust al een beetje luider.
1: Oké, ze zit aan de toog. Cool blijven. Zonnebril, check. Parfum, niet te veel, ook check. Dit wordt het. Recht voor u kijken. En niet te snel stappen, yes. Ze heeft je gezien. Nu gaat het gebeuren.
2: Amai, dat is echt een keimooi t-shirt. Van redden jij die?
1: De Q-webshop. De enige webshop ter wereld waar zelfs die witte t-shirt onweerstaanbaar is. Surf naar qmusic.be.
3: Sounds better with you.
1: With you.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
5: promo koken.
6: Ik heb zin in een fruitsla.
4: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan min 25%.
6: Amai, ik sla direct met een slag.
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
7: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
8: Knaldi! Nu bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar 2,50 euro per kilo. Aldi, altijd slim.

0: Don't Die. Met Dance Monkey. Zometeen een lied van The Rasmus over een verschijnsel waar we de afgelopen dagen van hebben kunnen genieten, maar waar we de komende dagen toch vooral terug naar zullen verlangen. Eerst 6 vrouwen en 1 song. En dat kan alleen maar vonken geven.
1: Dit is deze week de

0: Ik was ook op zoek naar schaduw, de Rasmus. Dus je was zeker niet alleen. In the Shadows uit 2003 bij Q.
1: Q stuurt je naar Bommelien Thijs in Amsterdam.
0: Bommelien Thijs die is bezig met een veroveringstocht van Nederland. Nu ze Vlaanderen in haar zak heeft zitten, zet ze haar hittocht verder in Nederland. En jij kan bij die verovering zijn, want op 7 november dan speelt ze haar grootste Nederlandse show tot nu toe in de Ziggo Dome in Amsterdam. Je kan daar tickets voor scoren via Q Music. Dat kan je enkel en alleen door volgende week naar de ochtendshow te luisteren van Robbe Buttigieg. En ook naar de avondshow met Joren en Naomi. Dat is dus tussen 6 en 10 ochtends en 4 en 7 avonds. Hoor je daar een nummer dat vastzit in het midden, dan is dat geen technische fout, maar wel de bedoeling. Je moet dan zo snel mogelijk Ik wil Pommelien Thijs zien sturen in de app. En maandagochtend dan gaan we de eerste keer spelen, dus bij Robbe vanaf 6 uur in de voormiddag. Heel veel succes als je mee wilt spelen. Volgende week extra veel Pommelien Thijs dus bij ons op de radio. En nu ook al.
2: Ik heb

0: zon.
1: Pommelien Thijs en Atlas Becchio. Het is 9:50. Emiel, er zijn vorig jaar weer massaal veel bomen gekapt.
2: Ja, in totaal bijna 190 hectare bos. Dat is verdwenen in Vlaanderen of zo'n 265 voetbalvelden aan bomen. Blijkt allemaal uit cijfers die Groen heeft opgevraagd. Opvallend, er werd vooral bos gekapt in de steden. In de stad Antwerpen verdween bijna 50 hectare aan bos. Dat is een derde dus van het totale aantal. Tegen 2030 wil de Vlaamse regering dat er zo'n 100.000 hectare aan bos bijkomt. En ik heb ook nog tennisnieuws. Elise Mertens heeft zich niet kunnen plaatsen voor de 8e finales op het toernooi van Toronto in Canada. Mertens verloor van de Japanse Naomi Osaka in 2 sets. Het werd 6-1 en 6-2. Osaka is de voormalige nummer 1 van de wereld. Ze staat nu wel 13e op de wereldranglijst. Mertens is 24e. Vandaag warm en zonnig met maxima tot 29 graden. Morgen opnieuw zonnig en nog warmer bij temperaturen tot 31 graden.
1: Oh, je zei dat zo mooi, Toronto.
2: Ja. Allee, mijn uitspraak hier nu nog wel beginnen mee lachen.
1: Nee, maar ik vind het supergoed.
2: Ja, kijk, soms vind ik het wel mooi om zoiets in de taal zelf te spreken. Voilà, dus Toronto of Cuba.
1: Oh, Emiel, Mr. International van het Radio News.
2: Mr. Worldwide.
1: Dat is iemand anders. Twee files op onze snelweg van langer dan 5 minuten. Op de Brusselse ring, op de buitenring, moet je 11 minuten bijtellen tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. Op de binnenring ook nog eens 7 tussen Machelen en Zaventem. Op andere plekken gaat het vlotter, daar verlies je minder dan 5 minuten. Q Music.
3: Maximum Summer. Jana de Wilde.

0: Een man die beïnvloed werd door de muziek van Joni Mitchell, Van Morrison en Simon & Garfunkel. En het is een van mijn persoonlijke favorieten. Ben Howard uit het begin van The Tent by Q met The Fear. En als je schrik begint te krijgen dat de zomervakantie toch iets te snel gaat, dan houden Topic en Becky G je straks graag goed vast in die broeiend hete temperaturen.
1: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond in Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos, Calvin Klein en zoveel meer. Final sale nog tot en met zondag in de designer outlets van Roermond in Roosendaal.
2: 10 om te zien live. Back to the 90s. 13 november in de Afwasdome in Antwerpen. Beleef een onvergetelijke avond vol iconische hits, nostalgie en de topartiesten van toen. Zoals Willy Sommers, Leopold Rie, Toe Fabiola, Lux Deno, Toast en nog vele anderen. Geniet van de muziek die een hele generatie kleur gaf. 10 om te zien live. Back to the 90s. 13 november, Afwasdome Antwerpen. Tickets 10omtezienlive.be.
3: Een sappig tussendoortje delen, dat kan tellen.
4: Het zal wel zijn, it takes two to mango, hè?
3: Dat zeker. Mm. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op mango's. Dat is maar 1,89 euro voor 2 stuks. Lidl, dat kan tellen.

zegt, veel sorry, maar voor wat dan exact, dat kunnen wij eigenlijk alleen maar gokken. Is het de vuile was weer laten rondslingeren, met de familiewagen tegen een garagepoort gereden of een wereldhit scoren waardoor de privacy van iedereen voorgoed voorbij is? Het is allemaal mogelijk bij Topic en Becky G. Je hoorde Sorry Papi bij Q. Sinds dit weekend trouwens opnieuw in de top 5 van de Q Top 40. Zolang de zomer blijft gaan en de temperaturen hoog blijven, dan scoren de zomerhits lekker goed. En dit is een absolute hit uit 1999 van de Bloodhound Gang. Eentje voor iedereen die op zoek is naar een deodorant.

Purple Disco Machine Back You samen met Sophie and the Giants, Hypnotized. I'm coming home, I'm coming back. 9:55 ondertussen, straks om 10:00, dan gaan de deuren van ons Q Beach House opnieuw open. En het is collega Team Piretta die jou daar met open armen ontvangt. Hij brengt jou de 40 beste hits van deze week in de rerun van de Q Top 40. Als je hem gisteren nog niet gehoord hebt, dan ontdek je straks wie er dus op nummer 1 staat. Van mij krijg je nog Calvin Harris en Rag & Bone Man, na Miley Cyrus.

0: trakteert.
1: Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
2: Voorwaarden op colruyt.be.
3: Goedemorgen, 10 uur nieuws met Emiel.
4: Goedemorgen. In Vlaanderen is vorig jaar opnieuw bijna 190 hectare bos verdwenen. Of zo'n 265 voetbalvelden aan bomen. Dat blijkt uit cijfers die Groen heeft opgevraagd. Opvallend, er werd vooral bos gekapt in de steden. In de stad Antwerpen verdween bijvoorbeeld bijna 50 hectare aan bos. Tegen 2030 wil de Vlaamse regering dat er zo'n 100.000 hectare aan bos bijkomt. Al maar meer mensen doen aan lange termijn sparen via tak 21 of tak 23 levensverzekering. Vorig jaar ging het om ruim 550.000 Belgen. Het zijn er 30.000 meer op 2 jaar tijd. Dat blijkt uit cijfers die Anders heeft opgevraagd. Dankzij lange termijn sparen krijg je per jaar zo'n 735 euro fiscaal voordeel. Opvallend, alleenstaanden zonder familie hebben daar geen recht op.
5: Dat is eigenlijk gewoon een hiaat in de wetgeving. Je moet een tweede begunstigde opschrijven voor het geval dat jij overlijdt. Maar die tweede begunstigde, dat mag niet eender wie zijn. Dat moet ofwel een wettelijke echtgenoot zijn, ofwel een broer of een zus. Maar alleenstaanden die geen familie meer hebben, die vallen dus uit de boot. En het is ook vooral onrechtvaardig.
4: Bevoegd minister Jan Bon bekijkt of de regels aangepast kunnen worden. En tennis Elise Mertens heeft zich niet kunnen plaatsen voor de 8e finales op het toernooi van Toronto in Canada. Mertens verloor van de Japanse Naomi Osaka in 2 sets. Het werd 6-1 en 6-2. Osaka is de voormalige nummer 1 van de wereld. Ze staat nu 13e op de wereldranglijst. Mertens is 24ste. Het is zonnig en helder, maximaal tot 29 graden. Morgen opnieuw zonnig en tropisch warm bij 31 graden.
3: Dankjewel, Emiel. 3 files al waar je meer dan 5 minuten verliest. De langste staat op de Brusselse Buitenring. Een kwartier extra tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. Ook 10 minuten op de binnenring tussen Machelen en Zaventem. En op de E19 richting Brussel verlies je nog eens 10 minuten. En dat tussen Vilvoorde de luchthaven aan liever. En Machelen. Oh la la, een goeiemorgen deze morgen. Het is zaterdag 8 augustus vandaag. Je luistert naar de 301ste editie van de Q-top 40. De 32ste van dit jaar. En ook vandaag bevat die lijst alleen maar de grootste hits van het moment. Die krijg je de komende 3 uur. Ze zijn allemaal van de partij. Allemaal op een rij nu, ja, voilà.
2: Dit is je weekend bij Q. Q-top
3: 40. Q-music. Timo Pirera. Ja, dag lieve vrienden. Fijn dat je ook vanochtend bent ingetuned bij Q Music. Dat is natuurlijk de enige goede keuze die je kan maken. Zeker nog tot en met 1 uur, want dan hoor je hier de hitlijst met de 40 grootste hits rond je oren knallen. Ik weet niet hoe het bij jou zit. De zon die schijnt hier al vol een bak in Oostende vanochtend. Het wordt ongetwijfeld een mooie dag met vandaag op de planning 18 stijgers, 19 dalers, 1 staanblijver en ook 2 nieuwe hits. Maar eerst moeten wij nog even terug naar het podium van vorige week.
2: Dit was vorige week de nummer 3 in de Q-top 40.
3: Jonas Blue klom dat podium op 3rd plek met Edge of Desire.

0: ging van 3 naar 2 vorige week. Teddy Swims stond voor de 16e week in de Q-top 40 en daar lijkt nog niet meteen een einde aan te komen. Want ook deze week weer veel hartjes voor Mr. No It All op nummer 2 dus vorige week. Zeg, zometeen lekker krokant en nog een beetje warm, zoals een goed vers chocoladebroodje van bij de bakker op een zaterdagochtend. Krijg je een nieuwe hitlijst, een nieuwe Q-top 40. Eerst nog even dit.
1: Dit was vorige week de nummer 1 in de Q-top 40.
0: Houdt al 7 weken lang haar eigen troon warm. Shakira, Shakira en dat heerlijke

0: Ah, Shakira, Shakira, al 7 weken lang jouw nummer 1. Het is zo die ene hit die je, zelfs als je misschien al een heel klein beetje beu bent, toch blijft meezingen. Die Die, vorige week dus nog jouw nummer 1. Zeg, voordat we zo meteen met een verse Q-top 40 kunnen starten, wil ik graag eerst nog even aan mijn lieftallige assistenten vragen of er ook deze week misschien hits zijn die niet meer in de lijst staan. Lieftallige assistenten, hallo, ja?
1: Ja, Timo. Er zijn deze week 2 hits die met hun klikken en met hun klakken uit de lijst liggen.
0: Oké. Juste Jekstal Jon, na 24 weken mogen de lichten gewoon aanblijven, want ze doen niet meer mee.

ook einde verhaal voor Camille. Maar ook nu dat ze weg is, blijft de lijst natuurlijk gewoon verder gaan. Je luistert naar het begin van de Q-top 40. 40. Met nu het 22-jarige DJ-talent uit Canada, Thomas

0: getekend bij een Belgisch label, namelijk dat van Tomorrowland, die Thomas Gray, is een Canadees van 22 jaar. Rumours moet deze week wel twee plekken naar omlaag en staat nu dus helemaal achteraan op nummer 40 in deze lijst. Ja, ik weet het. Somber, Zara Larsson, Tyler, the Creator, die staan allemaal op Pukkelpop. Over twee weken is dat. Maar de echte headliner van dat festivaletje daar in Hasselt, die komt zometeen nieuw binnen in de lijst.
1: Vandaag trekt de Antwerp Pride door de straten van Antwerpen. En ook de Q-DJ's rijden mee.

0: Want LGBTQ sounds better with you.
1: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze gemarineerde runsbrochettes aan -30%. Dat is maar €17,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
2: Ah, maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
3: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
2: Echt of wat?
4: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
5: Het leukste foto-idee bij Smartfoto.be.
6: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
7: Ah ja, om de matrassen te testen.
6: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers.
8: IKEA.
6: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
7: Wat?
6: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
7: En wat met de balletjes?
6: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
9: Bij Aldi 70% korting op het tweede pak verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar €6,95. Aldi, altijd slim. Nog steeds al vol Alté.
10: De Zeeuwse mosselen van Lunch Garden.
9: Met saus naar keuze en frietjes voor maar €18,99. Lunch Garden.
11: Dit is je weekend bij Q.
12: De Q Top 40.
11: 39.
13: I

0: Olivia Dean. Vorige week nog headliner op Lollapalooza. Dat is een gigantisch festival. Er stonden 100.000 mensen voor haar neus. Ja. Maar dan moet je toch echt wel zenuwachtig zijn als je moet optreden voor 100.000 mensen. Ze heeft dat wel heel goed gedaan. Ja, en over 2 weken dan zakken er 4 dagen op rij 66.000 mensen af naar Hasselt. Dat is ook een hele boterham natuurlijk. Pukkelpop dan, met op de line-up onder andere Zara Larsson, Somber. Dat is allemaal heel cool natuurlijk. En wie staat daar ook, denk je dan? Ah, wel. Ja, hallo? Met wie?
1: Goedemorgen. Zeg, het is Mathieu Terijn hier. Hè.
2: Oh, nieuw.
3: Ooit komt er een dag.
0: Oh ja, de fanbase van Bazaar werd gek een tijdje geleden, want er is nieuwe muziek. En zoals altijd zijn dat niet zomaar random woorden achter elkaar geplakt, die teksten van Bazaar. Het is echt mooi, het is echt heel diep, ook deze keer opnieuw. Altijd maar onderweg, altijd op zoek naar een beter zicht. Dat is een van de zinnen die Mathieu Terijn zingt in dat nieuwe liedje. Ja, je moet vooral die tekst even goed laten binnenkomen op je zaterdagochtend. Het is echt heel schoon. Over 2 weken dus op de mainstage van Pukkelpop. Als je een zondagticket hebt, dan ga je ze dus sowieso zien daar. Om 5 uur staan ze daar, denk ik. Komt nieuw binnen op nummer 38. Dit is Bazaar. Ooit komt er een dag.

Guetta spelen aan onze kust in Zeebrugge gaat een gigantisch groot optreden geven. Ik heb het podium al zien passeren op de story van de collega DJ Jolien Roets. Die was daar gisteren al. Oh my god, dat wordt zo goed. En in zijn voorprogramma Henri PFR, onze collega QDJ ook. Hij staat deze week op nummer 37 met zijn Sola Sola. Zeg, zometeen dan gaan we even terug naar het festival Reggae Geel. Ik weet niet of je dat kent. Reggae Festival in Geel, ah ja, natuurlijk. En daar speelde vorig jaar een heel speciale madame.

Nancy. Heeft haar stem dan ook geleend aan die nieuwe van Yugel? Die komt er zo meteen aan. Eerst nog even naar de weg, want het is al een vrij druk voor een zaterdagochtend. 5 files waar je meer dan 5 minuten verliest. De langste die staat op de Brusselse buitenring. Een kwartier extra tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. Ook 10 minuten op de binnenring tussen Machelen en Zaventem. Op de enige 10 richting Brussel, 5 minuten tussen Vilvoorde Luchthavenlaan en Machelen. En ook 5 minuten op de E40 tussen Merelbeke en Gent en 60. En tenslotte nog 1 file van 5 minuten op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy-tunnel. Timo Pirera. Mocht jij deze zomer nog niet op vakantie zijn geweest, ah wel, dan doen we dus zometeen even een tripje naar een beter strandfeestje. Eerst kijk je nog Samber, die moet min 16.

0: deze week plus 2. Wat een prachtige zaterdag 8 augustus vandaag met op veel plekken in ons land al een lekker zonnetje. Jante die stuurt een foto van op haar terras. Daar staat een uitgebreid ontbijt op haar te wachten en ook zelfgemaakte pannenkoeken. Fantastisch. Zeg, ondertussen gaat de tijd vlot vooruit met deze Q-top 40 door je boxen. De hitlijst die jij volledig zelf in handen hebt door hartjes uit te delen in de Q-app. En deze week zijn er ook al wat stevige klappen uitgedeeld. Olivia Dean die ging daarnet al 12 plekken achteruit. En dan had je ook nog... Samber, min 16 voor zijn homewrecker in zijn 24e week al. Maar de diepste daler van deze week, die komt er zometeen pas aan. Dan valt die min 16 in het niets. Want zometeen een hit die 18 plekken achteruit gaat. Maar ik ben er wel vrij zeker van... dat ook deze keer je die ene hit volledig gaat kunnen meezingen.
1: Vlaanderen zit al in haar binnenzak. Ik zit van...

0: stuurt je naar Pommelien Thijs in Amsterdam. Luister vanaf maandag naar Q en maak kans op tickets voor Pommelien Thijs in Amsterdam.
1: Better with you. Zij de Vos.
2: Ja, mis.
1: Wat gooien we straks op de barbecue?
2: Eet dat perfect past bij onze chili lime mayo.
1: Een goeie viski.
2: Of een lekkere langoustine.
1: Oh ja, daar neem ik al langoustine in. Ja! Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
3: Dat is
4: de Vos Lemmes.
5: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Peridaisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Peridaisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. En Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
1: Voorwaarden op colruyt.be. De Q Top 40. Q Music. Nummer 34.

het kan niet altijd je week zijn natuurlijk. Deze week bijvoorbeeld is het niet de week van Harry Styles. Hij moet 18 plekken achteruit, ja, helemaal onderuit in deze top 40. Niet alleen in de hitlijst gaat die poefpardoes op zijn kont, nee, ook op het podium. Hij heeft de afgelopen week moeten optreden in de Mexico-stad. Dat daar net super hard geregend. Die man komt het podium op, begint al zijn eerste liedje en hij glijdt daar toch wel niet onderuit van je welste. Ja, echt precies alsof je zo over een bananenschil vanuit een videospelletje uitglijdt. Zo leek het echt. Hij viel recht op zijn kont. Hij is gelukkig wel gewoon lekker blijven doorzingen, die Harry Styles. Staat deze week op nummer 34 in de lijst. Gelukkig hebben DJ's het een pak makkelijker. Lost Frequencies bijvoorbeeld, die moet gewoon blijven staan achter zijn DJ.

duidelijk fan van Basera, de voice van Vlaanderen. Christa uit Kortenaken zegt, morgen zien we hem op Suikerrock, die Bas. Ja, fantastisch goed bezig, ook hier in de lijst. En nu gaan wij snel verder met de Q-top 40 plus 4 voor Kygo. Dit is Save My Love op nummer 31.

0: Ferdy is bezig met de laatste metselwerken deze zaterdag. Dat zal goed vooruit gaan met Save My Love op nummer 31.
1: De Q-top 40. Overzicht. Nummer 40.
0: 27e week en nu min 2 voor de Rumours van Thomas Gray. Olivia Dean krijgt het een beetje harder te verwerken.

0: Eerste nieuwkomer, Bazaar. Ooit komt er een dag.
1: Ooit komt er een dag. Dus wacht daarop.
2: Nummer 37.
0: Sola Sola. Henri PFR gaat 6 plekken achteruit. Over 2 weken op Pukkelpop, nu wel -16 voor Homewrecker Somber.

20. Min 5 ook voor Lost Frequencies. 9e week voor Live It All. Morgen op Suikerrock, Bas Sabra. Hij gaat plus 7. Nummer 31. En daarnet nog 4 plekken erbij voor Kygo, Khalid, Griffin en Save My.

zometeen een hit die vorige week nog nieuw binnenkwam in de lijst. Maar je voelt die vibe al zo hard, omdat het eigenlijk gesampled is uit een legendarische hit uit 2012. Eerst krijg je nog TT. Dit is I Knew It, I Knew You.

Houston. Plus 4 voor Just a Little met die heerlijke sample. Ah ja, je kent het misschien al een beetje. Florida uit 2012 met I Cry. Peter uit Oudsbergen is vandaag zijn aquarium aan het poetsen. Een kleine side note, dat aquarium heeft 1000 liter water in zich. Dat is wel een heerlijke klus. Zolang de vissen kunnen blijven zwemmen, is alles goed natuurlijk. Zometeen blijven we verder dobberen, ook na 11 uur met de beats van de Q Top 40. Onder andere Cameron Whitcomb komt nog aan de beurt. Allee, ja dan, als we dan toch al aan het dansen zijn...

0: summer.
1: De hele zomer lang op het strand van Oostende.
0: Q Sounds.
1: With you.
0: Beleef deze zomer de magie van Coca-Cola in het Q Beach House in Oostende. Antwerpen hult zich in de kleuren van de regenboog tijdens de Antwerp Pride. In de nieuwe podcast Spot On hebben we het over liefde, identiteit en ondanks de angst toch jezelf durven zijn.
2: Oef.
0: Met Christophe en Dina Tersago.
3: Ik hoop dat we daar nu echt van het afstappen zijn. Hè.
0: Maar ook Siska Schoeters en Matthias van den Bulke.
4: Ik droeg als kind de hakken van mijn mama.
0: Kijk of luister nu naar Spot On op VTM Go, in de Q-app of in de apps van HLN en De Morgen.
5: Goedemorgen, 11 uur nieuws met Emiel.
6: Goedemorgen. Steeds meer restaurants krijgen te maken met no-shows. Dat zijn klanten die last minute afzeggen of helemaal niet komen opdagen. Op 3 jaar tijd is het aantal met 40% gestegen. Dat blijkt uit cijfers van Zenchef, het grootste reservatiesysteem van ons land. Horeca Vlaanderen betreurt de stijging.
7: Dat is enorm problematisch. Hè. Je voorziet je medewerkers op het aantal mensen dat gereserveerd hebben. Je hebt je producten aangekocht. Dat is eigenlijk allemaal voorzien. Als dan last minute mensen niet komen opdagen, dan zit je met enorm veel kosten. En die tafels nog gevuld krijgen die avond zelf, ja, dat is echt niet evident. Dat is echt niet leuk en heeft een grote financiële impact.
6: Bij gastronomische restaurants zoals een sterrenzaak ligt het aantal no-shows hoger. Het koppel dat afgelopen maandag dood werd teruggevonden in hun woning stierf van een overdosis, dat schrijft HLN. Het gaat om een vrouw van 30 en haar man van 34. Een zoon van 14 vond hen terug op hun kamer. Volgens het onderzoek zijn er geen sporen van geweld gevonden. Ook de autopsie op de lichamen bracht geen duidelijkheid over de oorzaak. En onze Belgische voetbalclubs hebben al voor meer dan 268 miljoen euro aan spelers verkocht, halfweg de transferperiode. Het is nu al het op 2 na hoogste bedrag ooit en zo'n 110 miljoen euro minder dan vorig jaar, het recordjaar. De toptransfer deze zomer was die van Club Brugge-speler Christos Tsolis. Die ging voor een recordbedrag van 40 miljoen euro naar de Engelse kampioen Arsenal. In totaal verkocht Club ook al voor zo'n 100 miljoen euro. Het is zonnig en helder, maxima tot 29 graden. Morgen opnieuw zonnig en tropisch warm bij 31 graden.
5: Maar fantastisch, dankjewel Emiel. Ik weet niet wat jouw plannen zijn op deze mooie zaterdag, maar ik heb het gevoel dat je misschien wel ergens naartoe gaat rijden, want het is al erg druk op onze Vlaamse snelwegen. 6 files waar je meer dan 5 minuten verliest. De langste staat op de E313 richting Hasselt. 22 minuten extra tussen Geel-West en Ham door een ongeval. Op de Brusselse buitenring ook 20 minuten tussen Wezenbeek-Oppum en Zaventem en een kwartier op de binnenring tussen Machelen en Zaventem. Op de E40 richting Kust een kwartier tussen Merelbeke en Drongen. Op de Antwerpse ring richting Gent 15 minuten tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. En tenslotte ook nog 1 file op de E19, 11 minuten daar richting Brussel tussen Vilvoorde Luchthavenlaan en Machelen.
1: Timo Pireda.
5: Een heel erg goeie morgen. De hoogste nieuwe, die kan je al meezingen zometeen. Eerst krijg je nog Alex Warren. Dit is Passenger.
1: Nummer 28.

25e week en nu 2 plekken lager. Maxime, Babette en hoe dan ook. Ik vraag mij vooral ondertussen af of Maxime al broast is geworden met de 3 gasten van De Bauza. Want vorige week gaven ze hier nog samen een sunsetconcert in Oostende. Nu ja, het is eigenlijk te zeggen, De Bauza was een beetje het voorprogramma van Maxime. En dat klonk heel leuk hier op het strand in Oostende. Klinkt eigenlijk bijna zoals in de studio. Maar toch was dit volledig live. Afgelopen week heb je die nieuwe hit van De Bauza trouwens uitvoerig kunnen testen op dansbaarheid, meezingbaarheid en vooral ook een beetje catchiness. Hè. Een catchy song is net zoals die Magnetic. Het was onze Q-topschijf en ja, ik moet zeggen, ja, ze zijn geslaagd. Ja. Nieuw. Het is zo catchy. Deze week hartjes van Anja uit Dendermonde, Shana uit Pelt, Tom uit Zottegem en nog heel veel anderen. Ze komen nieuw binnen op nummer 26. De hele vriendelijke gasten van De Bauza, die naast Noors dus ook heel goed in het Engels kunnen zingen. Dit is Lose Myself.

geen idee wat hij gisteren aan het doen was. Yesterday, today, tomorrow. Eigenlijk ook niet wat hij vandaag of morgen doet. Maar op woensdag 19 augustus dan komt Berre optreden aan het Q Beach House in Oostende. Dat wordt goed, dat weet je nu al. Hij gaat plus 5 met zijn Yesterday, Today, Tomorrow. En nu op nummer 25 staat hij in de lijst. Zeg, en ook komende woensdag hebben we trouwens een live optreden hier op het podium. Je krijgt de man en de vrouw in kwestie over minder dan een minuut op nummer 24.

0: Laat hij genadeloos toe.
1: Maar ik even iets vragen van, waar heb je dat strandlaken?
0: De Q Webshop. De enige webshop ter wereld waar zelfs een strandlaken onweerstaanbaar is. Surf naar qmusic.be. Sounds better with you.
2: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos, Calvin Klein en zoveel meer. Final sale nog tot en met zondag in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week HLN. Voor het laatste nieuws, sport en alles wat leeft in jouw buurt. Nu 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
4: Toppromo gespot. Pak hem nu bij Colruyt. 3 plus 2 gratis op Nivea douche en deo.
5: 3 plus 2 gratis op Nivea? Top. Ik voel me nu al fris gewassen.
4: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.

Medicine. 13 weken lang al zing je mee en deze staat nu wel één plek lager. Het is zaterdag vandaag, een zonnige zaterdag. Hoe ben jij die ondertussen aan het beleven? Veel berichtjes en foto's in de Q-app. Annemie uit Aarschot bijvoorbeeld, die is begonnen aan de grote wasmarathon. Ja, want haar zoon is net terug van scoutskamp, stuurt ze. Ah ja, daar zit wel altijd een geurtje aan als je terugkomt van scoutskamp. Ik heb zelf 12 jaar bij de scouts gezeten. En als je dan op kamp zit, heb je dat niet door, dat iedereen eigenlijk een beetje stinkt, tot je in de auto terug naar huis zit. Ja. Febe die is buiten een koffie aan het drinken met haar beste vriendin, stuurt ze. Het zijn van die grote ice lattes, zalig. En dan heb je ook nog Jarne uit Mechelen. Die is vanavond voor de eerste keer uitgenodigd op een trouwfeest en is dus ook voor de eerste keer in zijn leven een das aan het knopen. En hij is ook al aan het oefenen op de danspasjes. Dat is natuurlijk wel belangrijk, Jarne, vanuit de heupendans. Hè. Dit is de ideale opwarming. Bruno Mars gaat plus 9.

0: twee frisse veertigers toch wel forever young in het hoofd, op zijn minst. Just remember, we're forever young. Milo, DJ-licious en Forever Young, deze week op nummer 22. Acht files al waar je meer dan 5 minuten verliest. De langste die begint al goed aan te dikken op de E313 richting Hasselt. Daar moet je 40 minuten bij tellen en dat tussen Geelwest en Ham door een ongeval. Op de Brusselse buitenring 20 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem en ook een kwartier op de binnenring tussen Machelen en Zaventem. Op de Antwerpse ring richting Gent dan 20 minuten tussen Antwerpen-Oost en de Kennedy-tunnel. Op de E19 richting Brussel kwartier tussen Vilvoorde Luchthavenlaan en Machelen. Op de E40 richting Kust ook een kwartier tussen Wetteren en Drongen. Je verliest 6 minuten op de E313 richting Antwerpen tussen Massenhoven en Wommelgem. En tenslotte nog 5 minuten op de E17 tussen Zwijndrecht en Antwerpen-West. En dan nu een van mijn favoriete hits in de lijst. Oh. Timo Pirera. Dat is zo'n moment waar ik altijd wel een beetje naar uitkijk op zaterdagochtend. Ideaal om heel luid mee te zingen in de wagen. Als je daar alleen in zit tenminste, dan mag je alles geven op Freya Sky. Dit is Silent Treatment.
1: Nummer 21.
2: I played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: als jij daarnet in de auto zat, of op dit moment, dan heb je die toch een beetje luider gezet, mag ik hopen. Silent Treatment, Freya Sky op 21.
1: Ballerina Cappuccina.
0: Ja, dat is voor zometeen.
2: De Q Top 40, overzicht nummer 30.
0: Eerst nog dit, vorige week op 29 en nu -1 voor Taylor Swift. I knew it, I knew you.

0: Juste doet er dan weer 4 plekken bij. Plus 6 voor Passenger Princess Alex Warren en zijn Passenger.
1: Nummer 27.
0: Min 2 voor het trieste liefdesverhaal van Maxime.

25. Plus 5 voor Berre. Yesterday, today and tomorrow. Dat ook, ja. So if you need someone, I can be someone. You can always turn to me. Nummer 24. Milking Medicine moet 1 plek achteruit. Music is my langsgenoteerde hit 30ste week en nu plus

0: 22.
1: Min 3 voor DJ-licious, Milo en Forever Young. En de 16-jarige Freya Sky doet er vlotjes nog een plek bij voor dat silent treatment. Ja, dus als ik zeg
2: ballerina cappuccina,
1: dan denk jij natuurlijk aan Kelsey Ballerini. Dat lijkt er een beetje op. De zangeres van die hele catchy nieuwe Another Drink. Moet min 9.

0: Ah ja, wat een goede vibe. Marshmallow, Kelsey, Ballerini, hartjes van het Tim uit Lisse onder andere voor Another Drink. Zometeen in de lijst een zanger die gevaarlijke spelletjes aan het spelen is met vrouwen. Ja, ik zag er een video van passeren. De man in kwestie die zat deze week op de bus met de Stella Lefty. Je weet wel, de Stella Lefty. Van Boston. Het was geen lijnbus waar ze op zaten, wel op de tourbus. En Stella Lefty heeft de zanger in kwestie een bos bloemen gegeven. Gewoon uit vriendelijkheid. Van hier, jongen, een bos bloemen. Maar de zanger in kwestie, die er zo meteen aankomt, die heeft die bloemen dan op zijn beurt weer cadeau gedaan aan zijn vriendin.
1: Verrassingen. Een blomme voor mijn blomme.
0: Ja, een blomme voor mijn blomme, zoiets ongeveer. Dat is natuurlijk gevaarlijke business, want als jouw vriendin daar dan achter komt, ja, dan gaat er alleen maar boel van komen. Hij komt er zo meteen aan.
2: En Colruy trakteert. Ja, echt waar. Colruy trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
3: Voorwaarden op colruy.be.
4: Antwerpen hult zich in de kleuren van de regenboog tijdens de Antwerp Pride. In de nieuwe podcast Spot On hebben we het over liefde, identiteit en ondanks de angst toch jezelf durven zijn.
5: Tof!
4: Met Christophe en Dina Terzago.
6: Ik hoop dat we daar nu echt van het afstappen zijn. Hè?
4: Maar ook Siska Schoeters en Matthias van den Bulke.
7: Ik droeg als kind de hakken van mijn mama.
4: Kijk of luister nu naar Spot On op VTM Go, in de Q-app of in de apps van Highline en De Morgen.
8: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze gemarineerde runsbrochettes aan -30%. Dat is maar €17,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
9: Dit is de Q-top 40. 19.

een flow, wat een vibe. Sabrina uit Gent laat weten dat ze nog nooit met zo'n shakende heupen de patatjes heeft geschild. Vanavond op het menu mosselen met zelfgemaakte frieten. Oh, dat is top natuurlijk. Ik weet niet of jij ook al achter de mosselpot hebt gezeten deze zomer. Ik toch al 2 keer en dat is altijd opnieuw genieten. Ik hoop dat jij ook keihard aan het genieten bent van je zaterdag. Dat doe je met de Q-top 40 en ik moet zeggen, we zitten al aardig ver in de lijst. Voor Alex Warren wordt het nu wel echt een dikke koortsstroom. Vorige week nog op 6 en nu 11 plekken lager op 17. Dit is Fever Dream. Jouw hartjes in de Q-app kunnen hem nog redden.

En dan is de vraag natuurlijk, neemt hij vanavond Jennifer Lopez mee naar ons land? Want hij staat in Zeebrugge vanavond. Hè? Daar stopt hij met zijn mannenlidtour. Dat wordt fantastisch. Ik heb al foto's gezien van het podium. David Guetta vanavond in België. Dat is natuurlijk al hopeloos uitverkocht, maar je mag ervan uitgaan. De video's op je Instagram, ja, die gaan daar volle bak verschijnen. Er komen net ook al een hele groep leuke mensen binnen hier aan Q Beach House die al helemaal in de party moet waren, want die gaan er straks ook naartoe. Wij verder met de lijst. -7 voor Jelly Roll en I'm Good.

Zometeen het laatste uur van de Q-top 40 met daarin ook onder andere de sterkste stijger en de nieuwe Q-top schijf. En ook Another komt eraan, want een klein geheimpje, die is de sterkste stijger deze week met Talk to You. We gaan even de grens over naar Crisscross Amsterdam met My Oh My. En vorige week niet meer in de top 3. Benieuwd hoe dat deze week zit.

0: Q-top 40.
1: Q-music.
0: Het Q-beach house. De hele zomer lang op het strand van Oostende.
1: Sounds better with you.
0: Zin in ijskoffie, maar dan easy? Nescafé Espresso Concentrate Style. Pour it, mix it, hack it. Een sappig tussendoortje delen. Dat kan tellen.
2: Het zal wel zijn. It takes two to mango, hè?
0: Dat zeker. Mm. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op mango's. Dat is maar €1,89 voor twee stuks. Lidl, dat kan tellen.
3: Goedemiddag, 12 uur nieuws met Emiel.
4: Goedemiddag. Steeds meer restaurants krijg je te maken met no-shows. Dat zijn klanten die last minute afzeggen of helemaal niet komen opdagen. Op 3 jaar tijd is het aantal met 40% gestegen, blijkt uit cijfers van ZenChef, het grootste reservatiesysteem van ons land. Horeca Vlaanderen betreurt de stijging.
5: Dat is enorm problematisch. Hè. Je voorziet je medewerkers op het aantal mensen dat gereserveerd hebben. Je hebt je producten aangekocht. Dat is eigenlijk allemaal voorzien. Als dan last minute mensen niet komen opdagen, dan zit je met enorm veel kosten. En die tafels nog gevuld krijgen die avond zelf, ja, dat is echt niet evident. Dat is echt niet leuk en heeft een grote financiële impact.
4: Bij gastronomische restaurants zoals een sterrenzaak ligt het aantal no-shows hoger. Het koppel dat afgelopen maandag dood werd teruggevonden in hun woning stierf van een overdosis, dat schrijft haar. Het gaat om een vrouw van 30 en haar man van 34. Hun zoon van 14 vond hen terug op hun kamer. Volgens het onderzoek zijn er geen sporen van geweld gevonden. Ook de autopsie op de lichamen bracht geen duidelijkheid over de oorzaak. En FIFA-voorzitter Gianni Infantino komt opnieuw in opspraak. Volgens de Britse krant The Daily Telegraph zou hij zijn minnares hebben omgekocht. Het gebeurde in 2016 toen hij nog secretaris-generaal van de Europese Voetbalbond UEFA was. Infantino zou toen een affaire hebben gehad met een vrouw die ook werkte bij de UEFA. Die betaalde haar een ontslagvergoeding van 6 cijfers om de affaire te verbergen. Eerder kwam Infantino ook al in opspraak door zijn plannen om het WK voetbal te verkopen. Vanmiddag zonnig en helder, maximaal tot 29 graden. Mocht je opnieuw zonnig en tropisch warm bij 31 graden.
3: Dankjewel, Emiel. En 7 files waar je meer dan 5 minuten verliest op onze Vlaamse snelwegen. De langste staat op de E313 richting Hasselt. Daar moet je 40 minuten bij tellen en dat tussen Geel-West en Ham. Op de Brusselse buitenring 20 minuten tussen Wezenbeek-Oppum en Zaventem. En ook een kwartier op de binnenring tussen Machelen en Zaventem. Op de E40 richting Kust 15 minuten tussen Zwijnaarden en Drongen. Op de Antwerpse ring richting Gent een kwartier tussen Antwerpen-Oost en de Kennedy-tunnel. Op de E19 richting Brussel verlies je een kwartier tussen Vilvoorde Luchthavenlaan en Machelen, niet Mechelen. En op de E313 richting Antwerpen nog 5 minuten tussen Ranst en Wommelgem. Als je dan toch nog ergens anders zou stilstaan, wel goed nieuws, want het gaat daar sneller dan.
0: Timo Pirella.
3: Een heel erg goede middag. Met nu 5 stijgers op een rij. Welkom in het laatste uur van de lijst. Dit is Meteor.
0: Nummer 13.
6: Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

ja, ja. Ik weet niet of jij het je nog herinnert. Begin deze week op de meeste plekken in ons land regen. Stortregen zelfs. Maar je weet het, na regen komt altijd zonneschijn. En dat zonnetje heeft ook deze Nederlander deugd gedaan. Another, de DJ geboren en getogen in Amsterdam, die deze week 14 plekken de lucht in mag. En dat dankzij jouw hartjes in de Q-app. Talk to you, sterkste stijger op nummer 12. En nu dus beland in het laatste uur van de Q-top 40. Ja, de man die zal op dit moment nog in zijn beddeke liggen, denk ik, als ik zo'n keer moet raden. Want hij heeft de afgelopen nacht tussen 2 en 4 gedraaid in Cannes, in Frankrijk. In Cannes, ja, dat kan natuurlijk. Alles kan, hè. Ja. Deze jongen heeft ondertussen zijn ticket naar Brussel geboekt, want over 2 weken staat hij op Pukkelpop. Dan kan hij zeggen, Hasselt, waar zijn die handjes? Dit is Sam.

0: beetje ouderlijk advies van Somber. Hè. Je voelt wel wanneer je klaar bent. Voilà. My Body Isn't Ready plus 3 en nu op nummer 11 in de Q-top 40. Zeg, zometeen een leuk moment in de show. Een moment waar ik even met de vinger kan aanwijzen dat ik paranormale gaven heb. Dat ik een beetje een waarzegger ben eigenlijk. Dat ik altijd gelijk heb. Hè? Gewoon dat je het weet. Dat is voor zometeen eerst nog even dit. Ja, dit dus.
1: De Q-top schijf.
0: Oei, maar wacht, ik ben... Ja, kijk, ik heb paranormale gaven, maar ik ben hier alles wel kapot aan het maken. Ja, ik zou eigenlijk nog een overzichtje moeten doen van de lijst. Dat geeft me een seconde, hè. Dus met al die paranormale gaven hier, dat het een beetje moeilijk is. Maar bij deze, even een overzichtje, voilà.
1: Nummer 20.
0: Min 9 voor Marshmello, Kelsey Ballerini en Another Drink. Cameron Whitcomb gaat plus 5. Ask me how it goes, say I'm fine. Just another day in the kingdom of fear.
1: 18.
0: Plus 3 voor de funky vibes van Bruno Mars.
1: Nummer 17.
0: Alex Warren valt minder in de smaak. Min 11 voor zijn Fever Dream.

Vanavond live in Zeebrugge, David Guetta, min 1 voor Save Me Tonight. Zeven plekken minder voor Jelly Roll. Hij blijft wel positief met I'm

Martin Garrix, Ed Sheeran, Min 1. En Meteor mag terug vooruit met zijn nooduitgang. Hij gaat er 5 op vooruit nu.

0: Sterkste Stijger, Another 54 Ultra en Talk to You.
1: Nummer 11.
0: En ook plus 3 voor Somber en My Body Isn't Ready, daarnet nog in de lijst. En mijn paranormale gaven hebben het allemaal een beetje moeilijk gemaakt vanochtend. Maar ik heb vorige week iets verteld op de radio. En ik heb eigenlijk al een beetje voorspeld wat er ging gebeuren bij Q Music deze week. Ik heb het over niks anders dan dit hier.
1: De Q Topschijf.
0: Jana stelde je gisteren voor aan een nieuwe Q Topschijf. Gemaakt en geschreven door Ed Sheeran. Ik liet dat vorige week zo al een beetje horen. En ik zei van, maar dat is zo'n goede hit. Die gaan we toch binnenkort sowieso draaien op de radio. En voilà, poets pardoes, het is gebeurd. Het is een hit van deze dames. Dus Ed Sheeran was aan het luisteren naar de radio, denk ik. Die hoort dit en die dacht van, amai, dat is wel echt heel tof. Daar gaan we iets mee doen. Toffe meisjes. En bij deze is dat gebeurd. Je hoort het meteen aan de gitaar dat het een Ed Sheeran production is.
1: Dit is deze week

berichtje van Gert uit Maasmechelen. Goedemiddag Timo, die nieuwe Q-topschijf is supergoed. Hij lijkt alleen een beetje op dit. Ah ja, nu je het zegt Gert. Een heel klein beetje toxic. Volgens mij is Ed Sheeran zijn mosterd gaan halen bij Britney Spears, zegt Gert nog. Het zou zomaar kunnen, want Ed Sheeran heeft dit nummer geschreven. Dat hoor je ook gewoon meteen aan hoe die gitaar klinkt. Dus wel niet alleen roze geur en maneschijn daar bij Cat's Eye, bij de meisjesgroep. Want een van de zangeressen van Cat's Eye heeft deze week nog even een stapje terug moeten zetten door mentale problemen. Natuurlijk, de showbiz, dat is niet gemakkelijk om daar door te komen. Goed dat dat kan daar, dat daar ruimte voor is. Zorgen voor jezelf is natuurlijk heel belangrijk. En wij gaan nog de hele week extra veel genieten van die animal. Ja, het liedje Animal, voor alle duidelijkheid. Zometeen ontdekken we samen in de top 10 van deze Q-top 40. Je weet wel, de Q-top 40, de beste hitlijst van het land. Maar voor één keer wil ik zeggen dat het misschien de tweede beste hitlijst van de dag is. Want ja, straks komt er nog iets leuks aan.

0: want LGBTQ sounds better with you.
1: Om te zien live, Back to the 90s. 13 november in de AFAS Dome in Antwerpen. Beleef een onvergetelijke avond van iconische hits, nostalgie en de topartiesten van toen. Zoals Willy Sommers, Leopold Rie, Tu Fabiola, Lux Deno, Toast en nog vele anderen. Geniet van de muziek die een hele generatie kleur gaf. 10 om te zien live, Back to the 90s. 13 november, AFAS Dome Antwerpen. Tickets 10omtezienlive.be.
2: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
3: Ah ja, om de matrassen te testen.
2: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van min 15% op een selectie matrassen en toppers. IKEA. Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
4: Wat?
2: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
4: En wat met de balletjes?
2: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
5: Hebben we hier te maken met een regelrechte seriemoordenaar?
6: De Kroongetuige is terug. De bekroonde podcast over moord in Vlaanderen.
7: Een van de gevaarlijkste mensen die ik van zijn leven gezien heb. Hè?
8: Die stonden ze eigenlijk gewoon op te wachten met zijn Kalashnikov.
6: Duik mee in de meest spraakmakende zaken.
9: Dan kon je speld horen vallen in het kabinet van de onderzoeksrechter.
6: De Kroongetuige. Beluister het nieuwe seizoen volledig en exclusief. Nu in de app van HLN.
10: HLN. De hartslag van Vlaanderen.
11: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.

stralen van goud, dat kan natuurlijk alles betekenen. Dat kunnen ook tranen van geluk zijn. En dat is vooral ook het geval bij Aaron Blommaert deze week. Want hij is 24 jaar geworden gisteren. Leuke verjaardag gevierd, dat zag ik op zijn Instagram. Hij heeft al een hele carrière gebouwd. En je zou eigenlijk niet zeggen dat hij nog zo jong is. Klein cadeautje ook van jou heeft hij gekregen. Veel hartjes, onder andere van Veerle uit Riemst en Haley uit Hasselt. Hij mag nu ook 3 plekken de lucht in. Ja, en hij heeft nog een drukke zomer voor de boeg, die Aaron Blommaert. Maanrock in Mechelen, Bolkesfeest in Antwerpen, Rijversfestival en nog heel veel andere dingen. Morgen staat hij op Suikerrock en op 25 augustus komt hij ook een mini-concert spelen aan ons Q Beach House in Oostende. Ik weet niet of je het nog weet, hij is 2 jaar geleden ook heeft hij een volledig Sunset-concert gespeeld en dat was heel goed. Dus je weet nu al, 25 augustus, dan wil je in Oostende zijn. En deze gasten, die stonden hier vorige week nog op ons podium. Uit een vol strand en een volle dijk zelfs. Om toch maar een glimp op te vangen van die gekke trinoren.

inderdaad, zijn ondertussen onze echte bros geworden. Hè? Back in Music, die mannen van De Bauza, vorige week nog in Oostende. Nu wel één plek naar omlaag met Magnetic. Ondertussen al zware over half 1 geworden. We zijn een beetje later. Dat komt natuurlijk omdat al die hits hier om je oren vliegen. Even kijken op de weg. Toch nog wel 6 files waar je meer dan 5 minuten verliest. De langste staat op de Brusselse Buitenring. Daar moet je 20 minuten bij tellen. En dat tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. Op de binnenring dan ook nog een kwartier tussen Machelen en Zaventem. Op de Antwerpse ring richting Gent, een kwartier tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. Op de E19 richting Brussel verlies je 10 minuten tussen Vilvoorde Luchthavenlaan en Machelen. Op de E40 richting Kust 10 minuten tussen Drongen en Nevelen. En tussen Sint-Denijs-Westerm en Drongen tenslotte nog op diezelfde E40 richting Kust ook nog 5 minuten trager. Het laatste half uur van de Q-top 40 met zometeen een stevige strijd aan de top. Nu eerst een kalm treintje. Het zal wel dwars door de oceaan zijn, want Boston ligt in Amerika. Ja.

0: vorige week nog gestrand op de luchthaven. Omdat daar een vliegtuig naar Amsterdam was gecanceld, ja. Bibi Rexha, maar ze heeft toch nog net op tijd kunnen optreden op de Pride. Ja, en ook Madonna heeft daar vorige week opgetreden, liever in Amsterdam op de Pride. En Bibi Rexha is zelf ook gaan kijken naar dat optreden. Vandaag trouwens ook de Pride in Antwerpen met een hele grote parade. En daartussen ook een grote Q-Music truck. Ik heb daar net al een foto gezien, het is echt crazy. En het is wel grappig, want aan de zijkanten van onze camion, waar allemaal mensen op staan te dansen in het midden, hangen er twee schermen met een kisscam. Dus daar gaan dan mensen filmen. En dan zou het zomaar kunnen, als jij ook gaat kijken naar de Pride, dat je een klein kusje moet uitdelen. Dus maak die lippen al maar warm, dat gaat nodig zijn. Zometeen een vrouw die gisteren nog een kusje uitdeelde aan een heel schattig klein katje uit het asiel. Je moet maar eens even kijken op haar Instagram, het is echt een heel schattig katje. Ze is dan ook een echte animal lover natuurlijk en niet zomaar een material lover.
1: Vlaanderen zit al in haar binnenzak. Ik zit vast.

0: susjes Pommelientijs in Amsterdam. Luister vanaf maandag naar Q en maak kans op tickets voor Pommelientijs in Amsterdam.
1: Better with you.
2: De Vos.
3: Ja, limmes.
2: Zelfs na 140 jaar blijven onze barbecues hip.
3: Ah ja, met no cap gourgette, wajo worstjes en slay samurai.
2: Of dingen, hè? Bougie burgers.
3: Dat is passé. Kom, herpak de limmes.
2: Oké. Okay.
3: Waarom neemde jij nu nog een burger?
2: Ik moest toch herpakken? Ja! Al 140 jaar, de smaaksensatie van elke generatie.
4: Tradition.
5: De Vos limmes. Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest. Het leukste foto-idee bij smartfoto.be. Bij Kruidvat hangt er weer iets extra's in de lucht. Nu, Nivea Men 2 plus 1 gratis. Met een mini black and white deo gratis.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Wie wordt vanavond bij VTM de beste garagist van het land in Code van Koppes? En wie helpt bij VTM 2 Mila Jovovic in haar wanhopige zoektocht naar zuurstof in Breed? Je ziet het vanavond bij VTM en VTM 2.

topic Becky G, sorry Bobby. Heeft een stevige duw in de rug gekregen deze week. 5 plekken de lucht in en nu dus nieuw in de top 3. Ja, nee, net niet in de top 3 eigenlijk, want ze staan op nummer 4. Maar ik ben al aan het dromen over die top 3, want ik heb vorige week een kleine oproep gedaan. Er is zo 1 hit waarvan ik denk, dit is hem. Dit is de zomerhit van dit jaar. Edge of Desire van Jonas Blue, die stond vorige week nog op nummer 3. Ik hoop dat hij ooit helemaal bovenaan komt te staan in deze Q-top 40. De zon doet er natuurlijk alleen maar deugd aan. Deze week kan ik je alvast zeggen dat hij niet op nummer 3 staat in de lijst. Ah ja, nee, want Teddy Swims heeft zijn plek ingepakt. Maar dat kan alleen maar goede dingen betekenen voor Jonas Blue. Benieuwd waar die zo meteen staat. Eerst krijg je Mr. Know It All. 1 plek achteruit voor Teddy Swims.

0: deze toch nog één plek de lucht in mocht. Jouw nieuwe nummer 2, Jonas Blue, Edge of Desire. Misschien wel dé zomerhit van dit jaar, het zou zomaar kunnen. Hè. Ja, nog één hit te gaan. Eerst nog even die boekhouding bijhouden.
1: De Q-top 40, overzicht. Nummer 10.
0: Plus 7 voor Criss Cross Amsterdam en My Oh My. Aaron Blommaert is onze beste Belg deze week. Plus 3 voor Tranen van Goud.
2: Het zijn 100 dagen zonder jou. En ik hou nog vast van wat me tegenhoudt.
0: 8. Eén plek minder voor de mannen van De Bauza. Vriendelijke gasten zeg. Magnetic. Stella Lefty mag je dan weer opnieuw plus 3 bij doen.
1: Zes.
0: Voor Bibi Rexha, Fateless, heerlijke nieuwe versie van Insomnia, gaat min 1.
1: Vijf.
0: Ook Sienna Spyro moet het met een plek minder doen voor haar Material Lover.
3: A material.
0: Plus 5 voor Topic, Becky G en Sorry Papi.
1: Drie.
0: Mr. Know-it-all, Teddy Swims is niet meer jouw nummer 2.
1: Twee.
0: En nog plus 1 voor Jonas Blue, Edge of Desire. Dat maakt het 8 op een rij voor de koningin van het voetbal.
1: Nummer 1.
0: Shakira, Shakira, nog altijd de meest populaire hit

0: zomer lang op het strand van Oostende. Maximum Summer.
1: Zomers aperitieven bij het Q Beach House met Liefmans on the Rocks 0.0.
2: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon, 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
3: 1 uur, goedemiddag, het nieuws krijg je van Emiel.
4: Goedemiddag. Over een uur start de Pride in Antwerpen. Een kleurrijke optocht met praalwagens van de LGBTQI+ gemeenschap. Om aandacht te vragen voor hun rechten en voor gelijkheid. Het thema dit jaar is Fearless, onbevreesd. Je hoort de organisatie.
5: Het lijkt wel alsof we terug stappen aan het terugzetten zijn qua acceptatie, qua tolerantie. De polarisatie in onze samenleving neemt alleen maar toe. Je hebt ook de manosfeer, die tendensen die opleveren. Dus dat zijn allemaal tendensen die een beetje voor angst zorgen, maar wij zeggen van nee, we laten ons niet terug in de kast jagen.
4: De politie van Antwerpen is ook extra waakzaam na de aanslag op de Pride in Berlijn 2 weken geleden.
6: Wij zullen er wel voor zorgen dat waar we kunnen, dat we het parcours beveiligen. Onder meer onze voertuigen zullen heel zichtbaar zijn, we zullen die ook slim opstellen. We kunnen het terrein uiteraard niet hermetisch afsluiten, dat gaat niet. Maar we volgen de situatie heel van dichtbij op. Er is heel veel politie op het terrein. Uiteraard is er ook een heel commandocentrum.
4: Vorig jaar lokte de parade zo'n 110.000 mensen. En in Japan is de dodentoll na de zware aardbeving eind vorige maand opgelopen tot 38, dat meldde de lokale autoriteiten. Ruim 200 mensen raakten gewond, 23 onder hen zijn zwaar gewond. De schade is ook enorm, in totaal zijn zeker 18.000 woningen beschadigd geraakt. Meer dan 35.000 gezinnen zitten nog altijd zonder stroom en zo'n 6.500 gezinnen kunnen nog altijd niet naar huis. Vanmiddag zonnig en helder, maximaal tot 29 graden. Morgen opnieuw zonnig en tropisch warm bij 31 graden.
3: Er staan 7 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. En we beginnen met de langste file, die staat richting de kust op de E40 tussen Zwijnaarden en Drongen. Daar komen er 20 minuten bij. Op de Brusselse ring, op de buitenring, moet je aanschuiven tussen Wezenbeek-Oppem en Zaventem. Ook 20 minuten daar. Op de binnenring tussen Machelen en Zaventem 13 minuten extra. Richting Brussel op de E19 tussen Vilvoorde, Luchthavenlaan en Machelen verlies je een kwartier. Op de E314 tussen Halen en Bekkenvoort 9 minuten. Dan even kijken op de Antwerpse ring richting Gent. Moet je file rijden tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. Daar komt er een kwartier bij. En richting Antwerpen op de E313 tussen Ranst en Antwerpen-Oost verlies je 9 minuten. Als je nog op een andere plaats in de file zou staan, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.
0: Vandaag trekt de Antwerp Pride door de straten van Antwerpen. Vier samen met ons de liefde. Want Q loves Antwerp Pride. Q Beach House. Vincent van Geel.
3: Goedemiddag, ik ga niet ver weg. Ik blijf liever in mijn eigen land. Van knokken tot de pannen aan het Noordzeestrand.

Justin Timberlake en Mirrors. Al de hele dag lopen er in het Q Beach House kleine meisjes en jongens rond, gekleed in t-shirts van Camille, rokjes van Camille, broeken van Camille. De hele merchandise stand van Camille is leeg geplunderd. Circus Camille draait natuurlijk op volle toeren. Hier wat verderop in Oostende. Straks begint ze aan haar tweede voorstelling van de dag. Om 3:15 is dat. Je hoort haar nu bij Q. Camille, nu dat je weg bent.

naar een eclipsbril. Dat was ik tot gisteren ook. Komende woensdag is er een zonsverduistering en je kan die uiteraard alleen maar bekijken met zo'n bril. Woensdagavond wordt het dus heel vroeg donker. Sun goes down. Dit is Robin Schulz bij Q Music.

0: van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
1: Ah ja, om de matrassen te testen.
0: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers. IKEA. Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
2: Wat?
0: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
2: En wat met de balletjes?
0: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
3: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos, Calvin Klein en zoveel meer. Final sale nog tot en met zondag in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
4: Antwerpen hult zich in de kleuren van de regenboog tijdens de Antwerp Pride. In de nieuwe podcast Spot On hebben we het over liefde, identiteit en ondanks de angst toch jezelf durven zijn.
5: Oh.
4: Met Christophe en Dina Tersago.
6: Ik hoop dat we daar nu echt van aan het afstappen zijn. Hè.
4: Maar ook Siska Schoeters en Matthias van den Bulke.
7: Ik droeg als kind de hakken van mijn mama.
4: Kijk of luister nu naar Spot On op VTM Go, in de Q-app of in de apps van Haarlem en De Morgen.
8: Nu bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar €2,50 per kilo. Aldi, altijd slim.

Vincent, hoe was je vakantie? Ach, bedankt voor het vragen. Ik ben inderdaad net terug van vakantie. Anderhalve week heb ik in het zuiden van Frankrijk gezeten. Vuur hebben we niet gezien, maar de bosbranden, ja, die waren

zuiden van Frankrijk op een uur rijden van Bordeaux. Gelukkig ten oosten van Bordeaux, want de bosbranden zijn ten westen van Bordeaux. Dus we zaten er best nog veraf, een paar weken geleden ook. Maar op onze voorlaatste dag zagen we een enorme grijze wolk voorbij komen. Rook van de brand. En op onze laatste dag konden we de brand ook ruiken. Alsof er iemand naast ons een groot kampvuur aan het maken was. Dat was heel absurd. Ik snap heel goed waarom mensen moeten vluchten. En de beelden zijn hallucinant, hè, natuurlijk. Het is een fantastisch hete zomer, maar ook de zomer van de grote droogte.

Tove Lo en Stay High in de Habits Remix. 1 over half 2. Een heel erg goede middag. Er staan 7 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. En we beginnen met de langste file. Die staat op de Antwerpse ring richting Gent tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. Daar verlies je 20 minuten. Richting Nederland file rijden tussen Antwerpen-Zuid en Deurne. 7 minuten komen er daarbij. Op de Brusselse ring, op de buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem verlies je 1 kwartier. Op de binnenring tussen Machelen en Zaventem 9 minuten. Richting Brussel dan file rijden op de E19 tussen Vilvoorde, Luchthavenlaan en Machelen. Daar komen er 8 minuten bij. Richting de kust op de E40 tussen Zwijnaarden en Drongen 6 minuten. En richting Antwerpen op de E313 tussen Ranst en Wommelgem 6 minuten verlies je daar. Als je nog op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder.

0: voetstappen kraken zachtjes op het hete zand. Heel even aarzelt ze, maar dan slaat ze genadeloos toe.
1: Oh my god, dat is een berenmooi petje. Waar heb je dat gekocht?
0: De Q-webshop. De enige webshop ter wereld waar zelfs een keitof petteke onweerstaanbaar is. Surf naar qmusic.be.
2: Sounds better. Sounds better with you.
0: With you.
3: Toppromo gespot. Pak hem nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op alle wasmiddelen van Dreft.
4: 1 plus 1 gratis op Dreft? Top. Er zal geen vlek meer te zien zijn.
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
5: IJs

Mars heeft een samenwerking met Hello Kitty. Ze gaan niet samen zingen, maar ze hebben wel heel schattige t-shirts gemaakt. De volgende hittegolf is onderweg en ik vertel je zo meteen twee goede manieren om af te koelen. Na Taylor Swift en Opel Light.

dit jaar nog maar 2 keer in de cinema geweest en het was allebei de voorbije maand. 1 keer voor The Odyssey en 1 keer voor Spider-Man. 2 uitstekende films. En in de cinema is er altijd airco. Een kleine hittegolftip van mezelf.

Over The Odyssey gesproken, het is toch waanzin dat je een 10-jarige oorlog overleeft, hè? De Trojaanse oorlog met dat paard. En op de weg terug naar huis word je dan opgegeten door een cycloop. Ja, arm.

0: House. De hele zomer lang op het strand van Oostende.
1: Maximum Summer.
2: Martini Bianco Spritz. Licht, sprankelend, verfrissend. Maak van elke aperitivo een mooi moment. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
3: Een sappig tussendoortje delen. Dat kan tellen.
4: Het zal wel zijn. It takes two to mango, hè?
3: Dat zeker. Mm. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op mango's. Dat is maar €1,89 voor twee stuks. Lidl, dat kan tellen.
5: Twee uur, goedemiddag. Het nieuws krijg je van Emiel.
6: Goedemiddag. Rond deze tijd start de Pride Parade in Antwerpen. Een kleurrijke optocht met praalwagens van de LGBTQI+ gemeenschap om aandacht te vragen voor hun rechten en voor gelijkheid. Het thema dit jaar is Fearless, onbevreesd.
7: Het lijkt wel alsof we terugstappen aan het terugzetten zijn qua acceptatie, qua tolerantie. De polarisatie in onze samenleving neemt alleen maar toe. Je hebt ook de manosfeer, die tendensen die opleveren. Dus dat zijn allemaal tendensen die een beetje voor angst zorgen, maar wij zeggen van nee, wij laten ons niet terug in de kast jagen.
6: De politie van Antwerpen is ook extra waakzaam na de aanslag op de Pride in Berlijn 2 weken geleden. Vorig jaar lokte de parade in Antwerpen zo'n 110.000 mensen. In de VS is Todd Blanche de nieuwe minister van Justitie. Blanche haalde een nipte meerderheid in de Senaat, 50 stemmen voor en 49 stemmen tegen. Hij volgt Pam Bondi op. Zij werd in april ontslagen omdat ze het dossier rond zedendelinquent Jeffrey Epstein niet goed aanpakte. Blanche is de voormalige persoonlijke advocaat van president Trump en is door Trump ook zelf voorgedragen. En de Franse Pauline Ferrand-Prévot geeft op in de Tour de France Femme. Ferrand Prévot is de winnares van vorig jaar, maar haalde deze week niet haar niveau. Vannacht werd ze ook ziek. In het klassement stond ze op een 14e plek op bijna een kwartier van de Poolse leidster Kasia Niewiadoma. Ze is zo net is ook de 8e etappe begonnen, zo moet ik het zeggen. Mogelijk nog iets voor Lotte Kopecky. Vanmiddag zonnig en helder, maximaal tot 29 graden. Morgen opnieuw zonnig en tropisch warm bij 31 graden.
5: Er staan 6 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. En ik begin met de langste file, die staat op de Brusselse ring op de buitenring tussen Wezenbeek Oppem en Zaventem. Daar verlies je 19 minuten. Op de binnenring tussen Machelen en Zaventem, daar komen er 10 minuten bij. Richting de kust op de E40 tussen Veurne en Oost-Duinkerke, 12 minuten verlies je daar. En tussen Sindenijs-Westrum en Drongen, 5 minuten. Op de Antwerpse ring richting Gent tussen Berchem en de Kennedy-tunnel, 12 minuten extra. En richting Brussel op de E19 moet je ook file rijden tussen Vilvoorde, Luchthavenlaan en Machelen en daar verlies je 9 minuten. Als je nog op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.
0: Vandaag trekt de Antwerp Pride door de straten van Antwerpen. Vier samen met ons de liefde. Want Q loves Antwerp Pride. Vincent van Geel.
5: Ed Sheeran heeft toen hij klein was ook even gedacht dat hij gay was. Vind ik niet verkeerd om daar even over na te denken.

zei het net al, Ed Sheeran heeft toen hij klein was, toen hij nog een klein Edje was, heel even gedacht, ben ik misschien gay? Zou ik misschien op mannen vallen, dat dacht hij. Heeft hij ooit eens gezegd in een interview dat hij dat gedacht heeft. Want hij hield van musicals, van muziek van Britney Spears. En hij was even aan het twijfelen. En nu wil ik heel eerlijk zijn, ik heb daar lang geleden ook wel over nagedacht. Zo gewoon even die gedachte, zou ik homo zijn? Maar tegelijkertijd heb ik als kind ook wel eens gedacht, zou ik de nieuwe Jezus zijn? De nieuwe zoon van God op aarde.

Is donderdag de Pride begonnen met vandaag de Pride Parade. De parade die trekt op dit moment door de straten van de Koekenstad. Wij hebben er ook onze eigen wagen, de Q-wagen, volgestart met Q-DJ's. En wie zijn er nog allemaal? William Boeva, Elisabeth Lucie Baten. En heel veel Q-luisteraars die staan op onze Q-wagen. En we doen dat omdat we ook bij Q vinden dat iedereen zichzelf zou moeten kunnen zijn. En liefde is liefde. Je houdt van wie je wil. En om dat te vieren hoor je straks vanaf 4 uur de Love is Love 40. 40 hits van bekende queers of van bondgenoten. Dat zijn artiesten die zich duidelijk hebben uitgesproken voor LGBTQ+. Zoals Lady Gaga bijvoorbeeld. Dit is Alejandro bij Q.

0: Sjoerdjena Bommelintijs in Amsterdam. Luister vanaf maandag naar Q en maak kans op tickets voor Bommelintijs in Amsterdam.
1: Better with you. Hebben we hier te maken met een regelrechte seriemoordenaar?
2: De Kroongetuige is terug. De bekroonde podcast over moord in Vlaanderen.
3: Een van de gevaarlijkste mensen die ik van zijn leven gezien heb. Hè.
4: Die stonden ze eigenlijk gewoon op te wachten met zijn Kalashnikov.
2: Duik mee in de meest spraakmakende zaken.
5: Dan kon je speld horen vallen in het kabinet van de onderzoeksrechter.
2: De Kroongetuige. Beluister het nieuwe seizoen volledig en exclusief. Nu in de app van HLN.
0: HLN, de hartslag van Vlaanderen.

Martin Garrix treedt nog tot eind september op, elke donderdagavond op Ibiza in de Ushuaia. Dat is een bekende club. Je hoorde hem met Told You So bij Q. En nu de nieuwe single van

Het terras van het Q Beach House zit vol. Mensen drinken een cocktail, eten bitterballen. Maar ik wil even respect zeggen voor iedereen die aan het werken is. Werken in het weekend is soms lastig. Dus als jij aan het werken bent, dan moet je weten, ik ben jouw grootste cheerleader. Dit is Omi met Cheerleader.

over half drie. Een hele goede middag zometeen. Shakira en Zoo. Eerst nog even kijken naar de weg, want er staan zes files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verdient. En ik begin met de langste file. Die staat op de Brusselse ring, op de buitenring tussen Wezenbeekoppen en Zaventem. 22 minuten komen er daarbij. Op de binnenring moet je ook file rijden tussen Machelen en Zaventem. 10 minuten extra. Op de Antwerpse ring dan richting Gent tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. Daar komen er 11 minuten bij. En richting Nederland tussen Legrellelaan en Borgerhout 7 minuten. Richting de kust file rijden op de E40 tussen Veurne en Oost-Duinkerken 9 minuten extra. En tussen Aalter en Berenum 5 minuten. En als je nog op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder.

0: een sappig tussendoortje delen. Dat kan tellen.
1: Het zal wel zijn. It takes two to mango, hè?
0: Dat zeker. Mm. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op mango's. Dat is maar €1,89 voor twee stuks. Lidl, dat kan tellen.
2: 10 om te zien live. Back to the 90s. 13 november in de Afwasdom in Antwerpen. Beleef een onvergetelijke avond. Vol iconische hits, nostalgie en de topartiesten van toen. Zoals Willy Sommers, Leopold III, Tu Fabiola, Lux Steno, Toast en nog vele anderen. Geniet van de muziek die een hele generatie kleur gaf. 10 om te zien live. Back to the 90s. 13 november, Afwasdom Antwerpen. Tickets 10 om te zien live.be.

Ik was een paar weken geleden op vakantie in het zuiden van Frankrijk. En de Franse mug is van een totaal ander kaliber dan de Belgische mug. De Belgische mug is nooit in mij geïnteresseerd, maar in Frankrijk stond ik vol met muggenbeten.

Meerdere redenen blij met mijn relatie met Dorothee, maar ik ben zeker ook blij omdat Dorothee normaal gezien alle muggen bij mij weghoudt. Dus zij staat altijd vol met muggenbeten, ik nooit. Maar in Frankrijk was dat omgekeerd. De Franse muggen, maar die hadden het echt op mij gemunt. Ha!

0: Beach House. Maximum summer. De hele zomer lang op het strand van Oostende.
1: Q Sounds. With you.
2: Beleef deze zomer de magie van Coca-Cola in het Q Beach House in Oostende.
3: Drie uur, goedemiddag. Het nieuws krijg je van Bart.
4: Goedemiddag. In Antwerpen is de Pride-parade vertrokken. Zo'n 38 kleurrijke praalwagens trekken door de stad om aandacht te vragen voor de rechten van de LGBTQI+ gemeenschap. Zeker na de aanslag op de Pride in Berlijn. De politie neemt daarom extra maatregelen, zegt collega Laurent Stappers van Op de Pride.
5: Er is vooral heel erg veel politie. Er zijn politiewagens, er zijn anonieme wagens, op de fiets, op de motor, noem maar op. En ook digitaal zijn ze onderzoek aan het voeren. Ze gaan kijken online op social media en zo of er dreiging is tegen and for Pride. Of er mensen zijn die mogelijk voor problemen kunnen zorgen.
4: Hoeveel extra agenten worden ingezet, wil de politie niet zeggen. Vorig jaar lokte de parade zo'n 110.000 mensen. In Bulgarije is een drone het luchtruim binnengevlogen en nadien neergestort in de buurt van een gaspijpleiding die Turkije en Oekraïne verbindt. Dat meldt de Bulgaarse premier. Niemand raakte gewond en er is ook geen schade. Het is nog niet duidelijk van waar de drone komt. Dat wordt nog onderzocht. Bulgarije is lid van de EU en de NAVO. In het verleden waren er ook al drone-incidenten in onder meer Roemenië. Die drones kwamen toen uit Rusland. En de Franse Pauline Ferrand-Prévot geeft op in de Tour de France Femme. Ze is ziek. Ferrand-Prévot is de winnares van vorig jaar, maar haalde dit jaar niet haar niveau. In het klassement stond ze op een 14e plek, op bijna een kwartier van de Poolse leidster Kasia Niewenja-Doma. Vanmiddag zonnig en helder, maxima tot 29 graden. Morgen opnieuw zonnig en tropisch warm bij 31 graden.
3: Er staan 5 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. En ik begin met de langste file. Die staat op de Brusselse ring op de buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. Vandaar verlies je 17 minuten. Op de binnenring tussen Machelen en Zaventem 11 minuten. Op de Antwerpse ring richting Gent komen er 9 minuten bij. Tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy-tunnel komt daardoor een defect voertuig. Richting Nederland verlies je 6 minuten tussen Le Grellelaan en Berchem. En richting de kust moet je file rijden op de E40 tussen Veurne en Oost-Duinkerken. Daar verlies je 8 minuten. Als je nog op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.
0: Vandaag trekt de Antwerp Pride door de straten van Antwerpen. Vier samen met ons de liefde. Want Q loves Antwerp Pride. Vincent van Geel.
3: David Guetta treedt vanavond op in Zeebrugge. 34.000 fans zijn daar bijna klaar voor. En je hoort hem nu bij Q.

20 jaar oud is deze al. Maskenada, Black Eyed Peas, samen met Sergio Mendes. Hey, als je fan bent van Pommelien Thijs, luister je volgende week naar Q, want je kan tickets winnen voor haar uitverkochte concert in de Ziggo Dome in Amsterdam. Dit zijn Miles Smith en Niall Horan, Drive Safe bij Q Music. What?

hoort zo meteen Kom wat dichterbij van Reggie. En de eerste zin van Jake Reese, die Jake Reese zo meteen zal zingen, is maandagochtend in mijn hart. Maar geen paniek, het is nog maar zaterdagnamiddag. Je hebt nog anderhalve dag weekend. Niet stressen, geen paniek.

0: Mediatip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
1: Ah ja, om de matrassen te testen.
0: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers. IKEA. Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
2: Wat?
0: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
2: En wat met de balletjes?
0: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be. Antwerpen hult zich in de kleuren van de regenboog tijdens de Antwerp Pride. In de nieuwe podcast Spot On hebben we het over liefde, identiteit en ondanks de angst toch jezelf durven zijn.
3: Tof!
0: Met Christophe en Dina Terzago.
4: Ik hoop dat we daar nu echt van aan het afstappen zijn. Hè?
0: Maar ook Siska Scooters en Matthias van den Bulke.
5: Ik droeg als kind de hakken van mijn mama.
0: Kijk of luister nu naar Spot On op VTM Go, in de Q-app of in de apps van Highline en De Morgen.
6: Nog steeds aan volonté.
7: This is a mosselen van Lunch Garden.
6: Met saus naar keuze en frietjes voor maar €18,99. Lunch Garden.

moet een beetje op mijn woorden letten, een beetje letten op wat ik zeg, want mijn ouders zitten op het terras van het Q Beach House. Ben jij zo iemand die alles kan zeggen tegen je ouders? Want ik niet. Dus het moet hier niet te zot worden.

0: Er is vandaag een flitsmarathon bezig, die duurt nog tot 6 uur morgenochtend. Dus niet te snel rijden. Je mag nooit te snel. Onderweg naar hier ben ik weer twee zotten tegengekomen van die mensen die met hun auto slalommen door het verkeer veel te snel. Wees voorzichtig. Even kijken naar de files in Vlaanderen. Er staan 4 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. En ik begin met de langste file. Op de Brusselse buitenring staat een file tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. Daar komt een kwartier bij. En op de binnenring tussen Machelen en Zaventem 11 minuten extra. Richting de kust op de E40 tussen Veurne en Oost-Duinkerke komt er een ongeval. Verlies je 7 minuten. En op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy-tunnel, daar staat een defect voertuig en je verliest er 7 minuten. Als je nog op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.
1: Music. Maximum Summer. Vincent van Geel.

0: Deze week heeft heel goede resultaten behaald in Repeat of Niet afgelopen week. Het is een nieuwe single van Cat's Eye, Animal. Je hoort ze zo meteen na Nickelback.
1: Oké, ze zit aan de toog. Cool blijven. Zonnebril, check. Parfum, niet te veel, ook check. Dit wordt het. Recht voor je kijken. En niet te snel stappen, yes. Ze heeft je gezien. Nu gaat het gebeuren.
2: Amai, dat is echt een keimooi t-shirt. Van waar heb jij die?
1: De Q-webshop. De enige webshop ter wereld waar zelfs die witte t-shirt onweerstaanbaar is. Surf naar qmusic.be. Sounds better with you.
3: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze gemarineerde runsbrochettes aan -30%. Dat is maar €17,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
4: Sst, hoort je dat? Hoe de kudde terugkeert naar haar habitat. Hun eeuwenoud ritueel blijft onveranderd. Maar hun weekend wordt bepaald door de uitslag. Ah, het seizoen is begonnen.
5: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
6: Bij Kruidvat krijg je altijd net dat tikkeltje meer. Nu, bij 2 stuks van onder meer Axe en Dove, een set van 4 glazen rietjes...

nieuwe single van Cat's Eye en de Q-top schijf deze week, Animal. Een hit in wording die geschreven is door Ed Sheeran. Ja, Ed Sheeran is de laatste tijd echt on a roll. Hij heeft bijvoorbeeld ook meegewerkt aan de twee grote nummer 1 hits van Shakira,

Pride Parade, de parade door de straten van Antwerpen. En daarom hoor je zo meteen vanaf 4 uur de Love is Love 40. Ik zal je zo meteen uitleggen wat dat is. Maar het is vooral een lijst met heel veel goede muziek. Nu nog Kygo en Save My Love.

0: Bram Branson, I'll be there for you.
1: You op de Antwerp Pride.
0: Het kan niet dat je het nog niet wist. Op dit moment is er de Pride Parade in Antwerpen en wij doen ook mee. We hebben onze eigen wagen met onder andere mijn vriendinnen Ulrike Douwer, Jolien Roets en Jana de Wilde. We vieren de liefde vandaag. Want wij zijn er absoluut van overtuigd, je houdt van wie je wil. Liefde is liefde. En daarom hoor je zo meteen de Love is Love 40 in hitlijst met 40 nummers van artiesten die ofwel zelf queer zijn, ofwel bondgenoot zijn. Olivia Dean bijvoorbeeld is zo'n bondgenoot. Ze spreekt vaak haar steun uit voor de LGBTQ+ gemeenschap. En je hoort haar nu bij Q Music met So Easy to Fall in Love.

0: Het Q Beach House. De hele zomer lang op het strand van Oostende.
1: Sounds better with you.
0: Zin in ijskoffie, maar dan easy? Nescafé Espresso Concentrate Style. Pour it, mix it, hack it.
2: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
3: Goedemiddag, het is 4 uur. Nieuws krijg je van Bart.
4: Goedemiddag. Verkeershinder op de Brusselse ring. Dat komt door werken in Zaventem. Je hoort Martijn Struif van het werkvennootschap dat de werken uitvoert.
5: We zijn al een tijdje bezig met de verkeerswisselaar, dus die de ring verbindt met onder andere Brussels Airport, te herinrichten. En daar gaan we eigenlijk een veel gemakkelijkere, maar ook veiligere situatie maken voor alle weggebruikers. Dat houdt in dat we heel wat bruggen moeten afbreken. Dus gaan we het verkeer dit weekend op 2x2 rijstroken zetten in plaats van 2x3 rijstroken op de ring zelf.
4: De hinder duurt tot maandagochtend. Aan het Garda Meer in Italië zijn meer dan 200 mensen geëvacueerd door een grote natuurbrand. Verschillende vakantieparken zijn ontruimd. De brand brak gisteravond uit en is nog niet onder controle. Italië kampt al weken met een hittegolf. In alle grote steden is code rood van kracht en de langste rivier van het land, de Po, staat zorgwekkend laag. In Thailand loopt de dodentol na de schietpartij in een school op tot 9. Een meisje van 12 overleed vandaag aan haar verwondingen. Dat meldde de lokale autoriteiten. Een jongen van 14 schoot gisteren eerst zijn twee grootouders dood. Nadien schoot hij op school 5 anderen dood. Meer dan 30 anderen raakten gewond. Na de feiten doodde hij zichzelf. De Thaise premier kondigde nadien strengere wapenwetten aan. Vanmiddag zonnig en helder, maxima tot 29 graden. Morgen opnieuw zonnig en tropisch warm bij 31 graden.
3: 3 files nu op de snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. De langste file staat op de Brusselse buitenring. Een kwartier extra tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. En op de binnenring 8 minuten erbij tussen Machelen en Zaventem. Dan richting kust op de E40 verlies je een kwartier tussen Veurne en Oost-Duinkerke. Dat komt door een ongeval daar. Maar als je nog op een andere plek in de file staat op dit moment, dan verlies je daar minder dan 5 minuten. Are you ready?
0: Love is Love 40. Liam Dert.
3: This is not a drill. Trek je reddingsvest aan, want deze namiddag word je ondergedompeld in een bad van liefde.

Rihanna en Calvin Harris mogen de Love is Love 40 openen met We Found Love. En dat mag je letterlijk nemen, hè. Je mag stoppen met zoeken. Deze namiddag vind je hier bij Q niks dan liefde. Want je hoort de Love is Love 40. Dat is de parade van artiesten die het meest betekenen voor de LGBTQ'ers en de grootste pridebangers hebben gemaakt. Dat kunnen artiesten zijn die zelf gay of trans zijn bijvoorbeeld. Maar er komen ook straights voorbij die hun stem al bewust hebben gebruikt om liefde gewoon liefde te laten zijn. Want dat is waar het vandaag om draait, hè. Gelijke rechten, gelijke kansen, gelijke liefde voor iedereen. In Antwerpen vieren ze dat met de Pride op dit moment en wij vieren dat met de Love is Love 40. Jouw liefde is trouwens meer dan welkom in de Q-app, ongeacht of jij nu bij één of meer van die LGBTQIA+ letters hoort of niet. De volgende artiest die werd lang in de kast gehouden door zijn management. Ze vreesden dat zijn vrouwelijke fans zouden afhaken, maar heeft een goede 15 jaar geleden ongeveer toch de sleutel in het slot gestoken. En volgens mij is hij nog altijd een sekssymbool voor vrouwen en voor mannen dan. En daarnaast weten we al goed hoe je een feestje moet bouwen. Ricky Martin op 39.

Beyoncé. Ik moet er geen tekeningetje bij maken, denk ik. Dat zij een trouwe supporter van LGBTQ+ rechten is. 10 jaar geleden al eiste ze dat, waar ze ook optreedt, de toiletten genderneutraal moeten zijn. Jij luistert de Love is Love 40, dat is de lijst voor alle leden en supporters van de LGBTQ+ community. Dat zijn hopelijk dus alle Q-luisteraars vandaag. The Pride, die trekt nu door de straten van Antwerpen, nog een klein uur ongeveer. Joycey uit Herentals, die marcheert mee met de federale defensie. Die lopen daarbij. Kilian uit Assen, die heeft net de Q-wagen gezien. Ja, we hebben voor het eerst een eigen truck op de Pride. Met heel wat Q-DJ's en luisteraars erop. Zeker zwaaien als je ze ziet. En Shari uit Oosterzeelen, die gaat niet naar de Pride. Ze valt zelf op mannen. Maar ze vindt de liefde die deze lijst uitstraalt zo aanstekelijk. Ja, tuurlijk, lieve Shari. Iedereen die openstaat voor liefde, die is welkom deze namiddag. Nu de Scissor Sisters. Ook zij verdienen een plek in de Love is Love 40. Want hun oorsprong ligt in de gay scene van de Zeros op 37.

0: I Don't Feel Like Dancing van de Scissor Sisters. De song werd meegeschreven door Elton John. Dat is ook een gay-icoon, hè? Op 37 in de Love is Love 40. Vandaag de Pride in Antwerpen. En vorige week was er de Pride in Amsterdam. Met optredens van onder andere Madonna, K3 en ook onze Gustav. Ja, ze hebben daar deze week meteen heel wat haatcomments over gekregen dat ze daar hebben opgetreden. Een duidelijk signaal dat de Pride meer dan ooit nodig is. En Gustav die heeft zich voorgenomen om nu nog meer liefde de wereld in te sturen. Ja, haat bestrijd je altijd het beste met liefde, hè? Dat doet hij zo meteen op nummer 35 met zijn Eurovision song Because of You komt eraan. Maar als je mee aan het tellen bent, dan weet je dat er eerst nog nummer 36 is. En die begint zo. Weet jij welk nummer dit is? Je hoort het na dit.
1: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond in Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos, Calvin Klein en zoveel meer. Final sale nog tot en met zondag in de designer outlets van Roermond in Roosendaal.
2: Smartfoto.be. Ah, maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
3: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
2: Echt of wat?
4: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
5: Het leukste foto-idee bij Smartfoto.be.
6: Toppromo gespot. Pak hem nu bij Colruyt. 5 plus 1 gratis op Aquarius.
7: 5 plus 1 gratis? Top. Laat die dorstlessers maar komen.
6: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
8: The Love is Love 40. Q Music 36.

geen Love is Love 40. Zonder deze Gustav. Because of you op nummer 35. Het is al een hele tijd kurkdroog. Er valt geen druppel uit de lucht. Maar het weerbericht voorspelt nu toch een heel lokale bui van zo'n 3 minuten. Die alleen valt precies op de mensen die nu naar Q aan het luisteren zijn. Want er vallen mannen uit de lucht. Dus gooi die mannenbluem maar open voor nummer 34 in de lijst.

0: It's Raining Man op 34. Het nummer dat ik als kind altijd zong op de SingStar. Echt waar. Ja, achteraf gezien, het was zo duidelijk. Hè? Ondertussen ruim 4:30. 5 files nu op de snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Op de Brusselse buitenring moet je 18 minuten bijtellen tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. En op de binnenring 6 minuten van Machelen tot Zaventem. Richting kust E40 een kwartier extra tussen Veurne en Oost-Duinkerke. Dat komt door een ongeval daar. Dan richting Antwerpen E17. 8 minuten extra tussen Zwijndrecht en Antwerpen-West. En op de Antwerpse ring tenslotte richting Nederland 6 minuten extra tussen Antwerpen-West en de Kennedy-tunnel. Als je toch nog op een andere plek in de file staat op dit moment, dan verlies je daar minder dan 5 minuten.
1: De Love is Love 40.
2: Q Music.
1: Liam Dert.
0: Een Pride-lijst zonder Eurovisie-nummers. Ja, dat gaat niet, hè. Daarom daarnet Gustav en zometeen zelfs een Eurovisie-winnaar. De allerlaatste Britse winnaar komt eraan. Eerst Years and Years met King in de lijst op nummer 33.

0: het is nog altijd de laatste, hè. De laatste Britse Eurovisiewinnaar uit 1997, Katrina and the Waves. Met haar eenvoudige, maar zo belangrijke boodschap. Love, shine a light. Liefde overwint alles. Pas in de Zeros kwam Katrina dus na haar overwinning uit de kast. En intussen is ze al jaren samen met een vrouw. Maar bij ons durfde Jasmine daar al eerder voor uit te komen. Al in de jaren 90 kwam ze uit voor haar geaardheid. Gewoon no-nonsense, zonder er te veel woorden aan vuil te maken. En zo heeft ze, misschien eigenlijk zonder het goed zelf te beseffen, een belangrijke erfenis nagelaten voor alle LGBTQ'ers in Vlaanderen. Haar prachtige porselein hoor je zo meteen in de Love is Love 40. En je hoort ook welke zangeres zo'n groot gay-icoon is dat er ondertussen wetenschappelijk onderzoek bestaat naar haar impact.
1: Vlaanderen zit al in haar binnenzak. En nu verovert ze ook

0: stuurtje naar Pommelientijs in Amsterdam. Luister vanaf maandag naar Q en maak kans op tickets voor Pommelientijs in Amsterdam.
1: Better with you. Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
2: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
3: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
4: Ja, hallo, we zitten nog altijd binnen. Is dat normaal?
5: Schat, die kleine moet eten.
4: Onze kinderen moeten eten.
3: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
6: Go yellow!
0: The Love is Love 40.
1: Q sounds better with you.
0: Better with you. Nummer 31.

0: Jasmin, ze was en is een boegbeeld voor alle lesbische vrouwen in Vlaanderen. Hè? Zometeen een van de twee wereldsterren die vorig weekend op de Pride in Amsterdam stond.
1: De Love is Love 40 overzicht.
0: Onze parade is al 10 stops verder en de toon werd gezet op 40. We found love. Calvin Harris en Rihanna. Eén hoger, een queer artiest die een feestje kan bouwen. Ricky Martin. Ook deze queen hoort thuis in de Love is Love 40. Queen Bee en Break My Soul. De Scissor Sisters stonden op 37 met hun aanstekelijke I Don't Feel Like Dancing. En op 36 het eerste nummer waarmee Pink de hitlijsten haalde. Lady Marmalade samen met Christina Aguilera. Gustav die tovert liefde uit zijn hoed alsof het niks is en hij begon daarmee op het podium van Eurovision. Met deze Because of You. Op 34 stond een natte droom, voor sommigen toch. It's Raining Man. It's raining man. Hallelujah, it's raining man. Eén plek hoger, Years and Years met King. Oh, oh, oh, king under your control. Nog meer Eurovisie op 32. Met de laatste Britse winnaar Love Shine a Light van Katrina and the Waves. En net gehoord de breekbare song van Jasmin, Porselein.
2: Behandel mij heel zacht. Porselein. Verbrijzeld door je lach.
1: Your music.
0: En nu een sorry van Femke uit Locristi aan haar kotgenoten. Omdat ze zo luid aan het meezingen is tijdens de blok. Ja, zeg Femke, hou je niet in, hè. Als je ergens jezelf kan zijn, dan is het hier natuurlijk in de Love is Love 40. Met nu de zangeres die zo'n gay icon is, dat er zelfs wetenschappelijk onderzoek naar haar impact op de community gedaan wordt. En dat gisteren tegengekomen. Dit is Kylie Minogue op 30 met Can't Get You Out of My Head.

Adam Lambert op 29. Dat is zelf een queer boegbeeld. Maar ook de zanger van Queen tegenwoordig. De band die door Freddie Mercury ook een lans gebroken heeft voor alle LGBTQ'ers natuurlijk. Queen komt er straks nog aan. Want tot 7 uur hoor jij de beste Pride songs ooit gemaakt. In de Love is Love 40. Met zometeen een boysband in de lijst. Kan niet ontbreken natuurlijk. NSYNC met Bye Bye Bye. En eerst wat we misschien allemaal wel willen, hè. Gay, straight, trans of bi. We all wanna dance with somebody who loves me. En dit is Whitney Houston op 28 in de lijst.

0: zomerlang op het strand van Oostende. Maximum Summer.
1: Zomers aperitieven bij het Q Beach House met Liefmans on the Rocks 0.0.
2: Een hele goede middag. Het nieuws van 5 uur krijg je van Bart.
3: Goedemiddag. Een recordeditie van de Pride-parade in Antwerpen. Er zijn zowat 170.000 mensen op afgekomen, dat zegt de politie.
4: Dit jaar is zeker een succeseditie. Het mooie weer speelt daar wellicht wat in mee. We schatten in dat er 170.000 mensen naar Antwerpen zijn gekomen voor die Pride. Het gaat dan om deelnemers en mensen die aan de zijkant stonden te kijken. En om zoveel volk op de been te hebben, moet ik zeggen dat het toch een heel rustige editie geweest is. Dus er zijn geen noemenswaardige incidenten te melden.
3: De politie was dit jaar extra waakzaam door de aanslag op de Pride in Berlijn. Om die reden was het thema van de Pride fearless, onbevreesd. Deze mensen waren erbij.
5: We moeten kunnen zijn wie we kunnen zijn. We merken dat de mensen minder tolerant worden en je wordt nageroepen op straat. En het is heel belangrijk dat we hier allemaal samen zijn.
6: We merken de laatste jaren dat het niet zo veilig meer is voor ons. En op straat durven we niet overal komen.
7: Er gebeurt nog veel te veel dat ze die mensen aanvallen op straat en zo. Vind ik verschrikkelijk.
3: In Dendermonde in de provincie Oost-Vlaanderen is een man van 74 om het leven gekomen bij een verkeersongeval. Dat bevestigde het parket. De man week met zijn wagen plots van zijn rijvak af, raakte een paal en belandde in de gracht. De hulpdiensten kwamen nog ter plaatse, maar alle hulp kwam te laat. Het is nog niet duidelijk waarom hij van de baan raakte. Verkeershinder op de Brusselse ring, dat komt door werken in Zaventem. Je hoort Martijn Struif van de werkvennootschap die de werken uitvoert.
8: We zijn al een tijdje bezig met de verkeerswisselaar, dus die de ring verbindt met onder andere Brussels Airport te herinrichten. En daar gaan we eigenlijk een veel gemakkelijker, maar ook veiligere situatie maken voor alle weggebruikers. Dat houdt in dat we heel wat bruggen moeten afbreken. Dus gaan we het verkeer dit weekend op 2x2 rijstroken zetten in plaats van 2x3 rijstroken op de ring zelf.
3: De hinder duurt tot maandagochtend. In Bulgarije is een drone het luchtruim binnengevlogen en nadien neergestort in de buurt van een gaspijpleiding die Turkije en Oekraïne verbindt. Dat meldt de Bulgaarse premier. Niemand raakte gewond en er is ook geen schade. Het is nog niet duidelijk van waar de drone komt. Dat wordt nog onderzocht. Bulgarije is lid van de EU en de NAVO. In het verleden waren er ook al drone-incidenten in onder meer Roemenië. Die drones kwamen toen uit Rusland. In de VS is Todd Blanche de nieuwe minister van Justitie. Blanche haalde een nipte meerderheid in de Senaat. 50 stemmen voor en 49 stemmen tegen. Todd Blanche volgt Pam Bondi op. Zij werd in april ontslagen omdat ze het dossier rond zedendelinquent Jeffrey Epstein niet goed aanpakte. Blanche is de voormalige persoonlijke advocaat van president Trump en is door Trump ook zelf voorgedragen. Vanavond blijft het vrij zonnig, ook morgen veel zon en af en toe wolken. Het wordt heel warm, maximaal tot 31 graden.
2: Het gaat traag richting kust op de E40, een kwartier extra tussen Veurne en Oost-Duinkerke. Dat komt door een ongeval. Op de Brusselse ring, op de buitenring, ook een kwartier tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. En op de binnenring 7 minuten erbij tussen Machelen en Zaventem. Als je nog op een andere plek in de file staat nu, verlies je daar minder dan 5 minuten.
0: Love is Love 40. Liam Dert.
2: De hele namiddag is Q een muzikale safe space met de 40 beste Pride songs ooit gemaakt. Nu hoor je Cher in de lijst.

Angel Face van Oscar and the Wolf op 25. In The Love is Love, Music 40. Een hele goede middag. Welkom aan boord van de muzikale loveboat die je meeneemt door de 40 veilige havens van LGBTQ+ vriendelijke artiesten. Live hier van op het strand van Oostende vanuit het Q Beach House. Het is warm vandaag. Ik kan niet beloven dat het vanavond gaat beteren, want nog tot 7 uur surf jij mee op een vloedgolf van liefde, omdat het vandaag Pride is in Antwerpen. 170.000 mensen die vieren daar op dit moment de liefde, dat is een record. En wij doen exact hetzelfde. Ja, zuurpruimen die zullen zeggen, ja, is dat nu allemaal nog nodig in 2026? Ik kan eigenlijk kort zijn over dat antwoord, ja. Ook in ons land, want vorig jaar was er een record aantal oproepen voor geweld tegen LGBTQ+ personen. En recent bleek nog dat 1 op de 5 jongeren dat ook gewoon oké vindt, dat geweld. Terwijl dat 10 jaar geleden amper 1 op de 10 was. Een namiddagje strijden voor gelijke rechten voor iedereen, dat is dus zeker geen overbodige luxe. In de Love is Love 40 is er dus absoluut geen plaats voor haat. Dus we gaan al het negatieve nu even van ons afschudden, hè, met deze van Taylor Swift.

0: Saskia uit Mazeik. Die komt net terug van haar eerste Pride. Het heeft tot haar 44ste geduurd voor ze durfde. Maar vanaf nu staat ze er elk jaar, stuurt ze in de Q-app. Wel, dit is je afterparty.
1: The Love is Love. Q-music. 40.
0: Zometeen op nummer 23, Sam Bettens. Een kleine aardbeving toch een paar jaar geleden. Toen Sam vertelde dat hij transman is. Het opende de ogen van veel mensen. En maakte het vooral bespreekbaar en heel normaal. Want ja, niet iedereen was al mee. En dat is niet erg, hè. Dat kan. Maar Sam die zorgde wel dat er over gebabbeld wordt. En ook dat het aanvaard wordt. Door je eigenlijk gewoon te zijn wie hij is. Not an Addict komt eraan zometeen.

0: slaat hij genadeloos toe.
1: Mag ik even iets vragen? Van waar heb je dat strandlaken?
0: De Q-webshop. De enige webshop ter wereld waar zelfs een strandlaken onweerstaanbaar is. Surf naar qmusic.be.
2: Sounds better. Sounds better with you.
0: With you. Shh. Luister.
3: Kom op.
0: De natuur ontwaakt. En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider en luider tot. Het seizoen is begonnen.
4: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.
1: De Love is Love 40, nummer 23.

deze Mika. Die kreeg van verschillende producers te horen dat zijn muziek te gay was om hits te kunnen scoren. Maar hij gaf hen een dikke middelvinger en ging gewoon door met zijn stijl. En ik denk dat we toch wel kunnen spreken over een hit. Hè? Grace Kelly op 22 in de Love is Love 40. Dat is de lijst met de beste Pride songs, omdat het vandaag Pride is in Antwerpen. Met een duidelijke boodschap dit jaar. We are fearless. Ja, ook al is het eng, we kiezen ervoor om elke dag onszelf te zijn. Er is ook een podcast over die angst en vooral over het overwinnen van die angst. Spot On heet die. In elke aflevering hoor je drie bekende gasten die een gesprek starten in het donker, dus zonder afleiding. En zo ontstaan er dan openhartige babbels over liefde, opvoeding en vooral ook de moed om jezelf te zijn. Ook onze QDJ Matthias van den Bulke die is daar aan tafel geschoven. Je vindt de podcast overal, ook in de Q-app. Dat is ideaal, hè, voor een lange rit deze zomer. Nu door met de Love is Love 40. Bovenaan de tweede helft deze Melissa Etheridge. En like.

0: Melissa Etheridge. In de jaren 70 al, hè, wist ze dat ze op vrouwen viel. Maar het duurde tot de 90s voor ze het durfde te vertellen. Ze zwaait nooit met een regenboogvlag en dat hoeft ook niet, hè. We hebben ook rolmodellen nodig die niet met glitter strooien, natuurlijk. Like the way I do op 21. En wat dat betekent dus dat de 20 artiesten aan de top van de lijst nog moeten komen, maar dat de andere helft aan de bottom intussen al gepasseerd is.
1: De Love is Love 40 overzicht.
0: Op 30 Kylie Minogue. Ze is te vinden op alle prides, ook in Amsterdam vorig weekend. Adam Lambert hoorde je op 29 met What Do You Want From Me. Op 28 werd er meegezongen, ik heb het hier tot in Oostende gehoord, met Whitney Houston. I Wanna Dance With Somebody. De enige boysband uit de Love Is Love 40 was NSYNC. Ze wordt wel eens een vrouwelijke drag queen genoemd en ze is dat met plezier. Cher. Op 25 hoorde je Oscar and the Wolf met Angel Face. Er is geen plaats voor haat vandaag, dus we schudden het eraf met Taylor Swift. En daarna een boegbeeld voor de Vlaamse transpersonen Sam Bettens van Case Choice. Cool. 22 was voor Grace Kelly van Mika. En dit rocknummer hoorde je op 21. Melissa Etheridge en Like the Way I Do. Zometeen een portie drama met Alcazar. Ook dat is soms de pride, ja hoor. Crying at the discotheque. Ondertussen is het ruim 5:30. 4 files nu op de snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. De langste file staat op de Brusselse buitenring. 12 minuten extra tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. En op de binnenring verlies je 7 minuten van Machelen tot Zaventem. Dan richting kust E40. 10 minuten erbij tussen Veurne en Oost-Duinkerke. Dat komt door een ongeval. En richting Hasselt op de E313 verlies je nu 7 minuten van Antwerpen-Oost tot Wommelgem. Als je toch nog op een andere plek in de file zou staan nu, dan verlies je daar minder dan 5 minuten.
1: De Love is Love 40. Q Music. Liam Dert.

Chinook.

0: Alcazar knipte de lijst in twee met deze Crying at the Discotheque. Nou, daar is het nog een beetje te vroeg voor, denk ik. Hè. Het feest wordt straks pas in de discotheken van Antwerpen voortgezet met de nodige drama en uiteraard ook liefde. En nu wordt er opgewarmd op de Scheldekaaien. En Q-DJ Jana de Wilde die is net van de Q-wagen gestapt die meereed tijdens de Enterprise. We gaan straks eens luisteren hoe ze het daar gesteld heeft, hè, en wat de vibe daar op dit moment is. Bij Lena uit Oltichem zit die vibe alleszins goed. Ze viert vandaag de eerste verjaardag van haar zoon die ze samen met haar vrouw Jolien kreeg. Vroeger had ze daar nooit van durven dromen. Ja, als je blijft in geloven, dan komt het allemaal goed, denk ik. Nu in de lijst Billie Eilish. Voor haar geen big deal dat ze queer is. Voor de roddelpers was dat wel het geval. En zelf snapt ze de fuss rond totaal niet. Ze heeft meer dan gelijk, hè. Dit is Bad Guy op 19.
1: What

0: vakantiehuisje? Dan stuur je het vlotjes terug.
1: Amai, ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
2: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
1: Echt of wat?
3: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
4: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
5: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
6: Voor mij alvast 5 flesken champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
5: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/voor je zaak.
7: Go Yellow!
8: Bij Kruidvat hangt er weer iets extra's in de lucht. Nu, Nivea Men 2+1 gratis. Met een mini black and white deo gratis.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Bij merken zoals Bosch, Calvin Klein en zoveel meer. Final sale, nog tot en met zondag in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
11: Wie wordt vanavond bij VTM de beste garagist van het land in Code van Koppes? En wie helpt bij VTM 2 Mila Jovovic in haar wanhopige zoektocht naar zuurstof in Breed? Je ziet het vanavond bij VTM en VTM 2.
12: The Love is Love 40. Q Music, nummer 18.

0: George Michael heeft nooit een probleem gehad met zijn geaardheid, maar wel lang verzwegen omdat hij zijn mama niet ongerust wou maken. Deze Freedom was alleszins een toch niet zo subtiele knipoog, denk ik, op 18 in de Love is Love 40. De Pride Parade in Antwerpen die zit erop intussen. Duizenden mensen die hebben gefeest, 44 wagens die hebben meegereden, waaronder ook voor het eerst een knalrode Q-wagen. Met daarop heel wat luisteraars die deze week een plekje hadden gewonnen en uiteraard ook een paar Q-DJ's, waaronder Jana de Wilde. Goeie avond bijna, hè Jana?
1: Ja, goeie avond, dag Liam.
0: Zeg, hoe was het op die wagen? Wat is er allemaal gebeurd? Ik wil het allemaal weten.
1: Oh, Liam, dat was...

0: super tof. Als de DJ's, Ulrike was erbij, zoals ik al zei, Jolien was er ook, Jan Tams. Ja, het was fantastisch om te zien en de mensen in het publiek die vonden het ook echt superleuk.
1: Ja, ik kan er mij iets bij voorstellen. Ik heb ook al beelden gezien op de socials van Q. Het ziet er daar mega plezant uit. Maar het feest is nog niet gedaan natuurlijk daar in Antwerpen. Hè? Wat staat er nog allemaal op de planning?
0: Nee, absoluut niet. Dus we zijn ongeveer een uurtje geleden, denk ik, van onze wagen gestapt. Maar ja, zoals ik al zei, wij waren de eerste, dus er moesten nog heel wat andere wagens binnenkomen. En nu gaat het feest eigenlijk gewoon verder op de Schelde kaaien. Hè. Straks gaat Ulrike daar nog draaien. Voltage, die heeft ook nog een set voorbereid. En ja, dat plein begint daar vol te lopen. En ik denk dat de mensen nog niet al te rap naar huis willen gaan.
1: Nee, daar kan ik me eens bij voorstellen. En hier is het er ook natuurlijk een fantastische afterparty bezig met de Love is Love 40. Dus mocht je toch al naar huis willen gaan, dan kan je hier gewoon dat feest voortzetten. Zeg, Jana, we kennen jou als iemand die toch meestal zwart draagt. Maar ik heb gezien op jouw Instagram-story dat je vandaag voor de gelegenheid voor iets anders bent gegaan. Voor iets rood, hè. Smaakt dat naar meer of is dat eenmalig?
0: Maar echt, gast, je wil niet weten hoe vaak dan mensen mij daarop aangesproken hebben. Oh, je hebt iets met kleur.
1: Of is dat eenmalig?
0: Maar echt, gast, je wil niet weten hoe vaak dan mensen mij daarop aangesproken hebben. Oh, je hebt iets met kleur aan. Ik zeg, het is one time only. Het is alleen voor de Pride. Morgenochtend om 7 uur, want dan ben ik terug op de radio. Dan ga ik mijn meest zwarte plumje weer uit de kast halen.
1: Oké, we zijn benieuwd. We zullen het allemaal weer meemaken. Zeg, ja, dan geniet er nog vandaag. En inderdaad, morgenochtend horen we jou natuurlijk gewoon terug in de ochtendshow. Dus maak het vanavond ook niet te wilden, hè, daar.
0: Oh, dat komt goed.
1: Salut. Zeg, als jij morgen niet moet werken, volg dan dit advies van Ariana Grande. Break free op 17.

0: Heavy Cross op 16 in...
1: The Love is Love 40.
0: Ja, wat ga ik nog uit de kast halen vanavond? Niet mezelf, dat hoeft gelukkig niet meer. Maar wel muziek waar Steven uit de Pinte, Mie uit Hamme en Yousri uit Gent al een hele tijd op zitten te wachten. Want niemand minder dan ABBA komt eraan na 6 uur. Net als Katy Perry, Diana Ross, Harry Styles en uiteraard de nummer 1 van de lijst. De beste Pride-song ooit gemaakt komt eraan na 6 uur. De Pride, dat is vooral een protest voor gelijke rechten en kansen voor iedereen, voor alle LGBTQ-plussers. Maar het is ook gewoon een dik feest natuurlijk. En dat voel je ook in de Love is Love 40. Uiteraard kan de Queen of Pop, Madonna, daarin niet ontbreken. Zij maakte de queer ballroom culture bekend bij het brede publiek ergens in het begin van de jaren 90. En ze deed dat met dit nummer uiteraard. Dit is Vogue op 15 in de Love is Love 40 vandaag.

0: Q Beach House. De hele zomer lang op het strand van Oostende.
1: Maximum Summer.
0: Martini Bianco Spritz. Licht, sprankelend, verfrissend. Maak van elke aperitivo een mooi moment. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
2: Net 6 uur, goedenavond. Nieuws met Bart.
3: Goedenavond. Een recordeditie van de Pride-parade in Antwerpen. Er zijn zowat 170.000 mensen op afgekomen, dat zegt de politie.
4: Dit jaar is zeker een succeseditie. Het mooie weer speelt daar wellicht wat in mee. We schatten in dat er 170.000 mensen naar Antwerpen zijn gekomen voor die Pride. Het gaat dan om deelnemers en mensen die aan de zijkant stonden te kijken. En om zoveel volk op de been te hebben, moet ik zeggen dat het toch een heel rustige editie geweest is. Dus er zijn geen noemenswaardige incidenten te melden.
3: De politie was dit jaar extra waakzaam door de aanslag op de Pride in Berlijn. Om die reden was het thema van de Pride fearless, onbevreesd. Deze mensen waren erbij.
5: We moeten kunnen zijn wie we kunnen zijn. We merken dat de mensen minder tolerant worden en je wordt nageroepen op straat. En het is heel belangrijk dat we hier allemaal samen zijn.
6: We merken de laatste jaren dat het niet zo veilig meer is voor ons. En op straat durven we niet overal komen.
7: Er gebeurt nog veel te veel dat ze die mensen aanvallen op straat en zo. Ik vind het verschrikkelijk.
3: In Dendermonde in de provincie Oost-Vlaanderen is een man van 74 om het leven gekomen bij een verkeersongeval. Dat bevestigde het parket. De man week met zijn wagen plots van zijn rijvak af, raakte een paal en belandde in de gracht. De hulpdiensten kwamen nog ter plaatse, maar alle hulp kwam te laat. Het is nog niet duidelijk waarom hij van de baan raakte. In Sint-Niklaas is een meisje van 8 uit het water gered in het provinciaal domein De Ster. Het meisje ademde even niet meer. Toen de redders haar wilden reanimeren, begon ze weer zelfstandig te ademen. Ze is naar het ziekenhuis gebracht voor controle en stelt het verder goed. Volgens de politie was het meisje nooit in levensgevaar. Mogelijk werd ze plots onwel. Aan het Gardameer in Italië zijn meer dan 200 mensen geëvacueerd door een grote natuurbrand. Verschillende vakantieparken zijn ontruimd. De brand brak gisteravond uit en is nog niet onder controle. Italië kampt al weken met een hittegolf. In alle grootsteden is code rood van kracht. En de langste rivier van het land, de Po, staat zorgwekkend laag. In Thailand loopt de dodentol na de schietpartij in een school op tot 9. Een meisje van 12 overleed vandaag aan haar verwondingen. Dat melden de lokale autoriteiten. Een jongen van 14 schoot gisteren eerst zijn 2 grootouders dood. Nadien schoot hij op school 5 anderen dood. Meer dan 30 anderen raakten gewond. Na de feiten doodde hij zichzelf. De Thaise premier kondigde nadien strengere wapenwetten aan. Vanavond blijft het vrij zonnig. Ook morgen veel zon en af en toe wolken. Het wordt heel warm, maximaal tot 31 graden.
2: 3 files nu op de snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Op de Brusselse buitenring moet je een kwartier bijtellen tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem. En op de binnenring 7 minuten erbij tussen Machelen en Zaventem. Dan nog richting kust E40, 10 minuten extra tussen Veurne en Oost-Duinkerke. Dat komt door een ongeval daar. Als je nog op een andere plek in de file staat nu, verlies je daar minder dan 5 minuten.
0: Love is Love 40. Liam Dert.
2: De beste Pride song ooit gemaakt hoor je dit uur, dus blijf zeker bij mij. Of zoals Sam Smith het zegt, stay with me.
0: Nummer 14.
8: Guess it's true, I'm not-

0: Miley Cyrus op 13 met Flowers. Ja, zij definieert haar seksualiteit niet. Ze is allergisch aan hokjes en als ze verliefd wordt, dan valt ze gewoon op karakter, ongeacht gender of geaardheid of andere labels. Ja, daar kan ik mij persoonlijk 100% in vinden.
1: The Love is Love. Your music. 40.
0: Zeg, ik heb goed en ik heb slecht nieuws en ik zal, zoals dat hoort, met het slechte nieuws beginnen. Dit is het laatste uur van de Love is Love 40. Oh, ja. Nog maar 12 songs te gaan, maar het goede nieuws is dat die nummers alleen beter worden natuurlijk. Hoe hoger in de lijst, hoe groter de hits en hoe meer de nummers betekenen voor de LGBTQ+ community. Welk nummer betekent in dat opzicht veel voor jou? Wil je iets delen? Wil je iets vertellen? De Q-app is een safe space voor iedereen vandaag. Amber uit Haagt, die denkt bijvoorbeeld terug aan haar coming out tijdens deze lijst, ja, dat het eigenlijk belachelijk is dat ze daar zoveel stress voor had een paar jaar geleden. True that, ja, snap ik, maar het is een proces, hè. En als deze lijst jou daar ook nog maar een mini-stapje in zou helpen, dan zou ik zelf al enorm tevreden zijn. We gaan door met de muziek nu. En jawel, het is eindelijk zover. Ik heb aan de Q-app gemerkt dat veel mensen erop aan het wachten zijn. En terecht, hè. ABBA doet altijd deugd. Gimme, gimme, gimme op nummer 12 in de Love is Love 40 vandaag.

0: De eerste zwarte rapper. Die uit de kast kwam, dat is echt moedig hè, en verdient zeker een plaats in de lijst. Lil Nas X op 11.
1: De Love is Love 40. Overzicht.
0: Op 20 hoorde je Alcazar met... Ook Billie Eilish stond in de lijst, omdat zij ook op vrouwen valt, maar daar totaal geen big deal van maakt. So you're a tough guy, like you're really rough guy, just can't get enough guy. 18 was voor George Michael en Freedom. Voor Jonas uit Leden mocht deze van Ariana Grande op 1. Break Free op 17. En een hoger Heavy Cross van Gatsy. Madonna, die slede nummer 15 met Vogue. Sam Smith, zelf non-binair en gaat binnenkort trouwen met een man. Als dat geen voorbeeld is. Stay With Me stond op 14. Eén hoger zette Miley Cyrus de bloemetjes buiten. En daarover gesproken, de bloemetjes die werden ook buiten gezet op 12. Gimme, gimme, gimme a man after midnight. En Lil Nas X die viel net buiten de top 10 met That's What I Want. Zeg, heb jij een vriendin en is die nu bij jou? Dan is dit jouw cue om haar vast te pakken en een kus te geven. Want I Kissed a Girl komt eraan. Side note, wel liefst met toestemming, mag het ook iemand zijn die niet jouw vriendin is natuurlijk.
1: 10 om te zien live, back to the 90s. 13 november in de Afwasdome in Antwerpen. Beleef een onvergetelijke avond vol iconische hits, nostalgie en de topartiesten van toen. Zoals Willy Sommers, Leopold Rie, Toe Fabiola, Lux Deno, Toast en nog vele anderen. Geniet van de muziek die een hele generatie kleur gaf. 10 om te zien live, back to the 90s. 13 november, Afwasdome Antwerpen. Tickets 10 om te zien live.be.

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
1: Ah ja, om de matrassen te testen.
0: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA-familyleden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers. IKEA. Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
2: Wat?
0: Nu voor maar €12,95 voor IKEA-familyleden.
2: En wat met de balletjes?
0: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week HLN. Voor het laatste nieuws, sport en alles wat leeft in jouw buurt. Nu 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
4: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
5: Het leukste foto-idee bij Smartfoto.be.
6: De Love is Love 40 Q Music nummer 10.

0: de top 10 in. Met een nummer dat geen uitleg nodig heeft waarom het in deze lijst staat. I Kissed a Girl. Katy Perry die heeft dat nummer geschreven omdat haar wildcard actrice Scarlett Johansson is. Ja, ze is zelf altijd met mannen geweest, maar haar ultieme crush is dus een vrouw. En nu een artiest die zelf 100% straight is, maar toch een song geschreven heeft die een call to action is om huwelijken van hetzelfde geslacht overal toe te laten. Rapper Macklemore die schreef die song omdat hij van dichtbij meemaakte hoe moeilijk zijn oom het had met zijn geaardheid. Je hoort Same Love op nummer 9.
1: When I was in the third grade, I thought that I was gay, 'cause I could draw, my uncle was, and I kept my room straight. I told my mom, tears rushing down my face, she's like, Ben, you've loved girls since before pre-K. Trippin', yeah, I guess she had a point, didn't she? Bunch of stereotypes all in my head. I remember doing the math, like, yeah, I'm good at Little League. A preconceived idea of what it all meant. But those that like the same sex have the characteristics. The right-wing conservatives think it's a decision, and you can be cured with some treatment and religion. Man-made rewiring of a predisposition, playing God. Oh nah, here we go. America the brave still fears what we don't know. God loves all his children. It's somehow forgotten, but we paraphrase a book written 3,500 years ago. Bye-bye.

Perfect. Anita uit Brugge die luistert mee en van haar mag het elke dag Pride zijn. Zo'n leuke lijst stuurt ze. Ja, het allerleukste aan deze lijst is dat je zoveel uiteenlopende nummers en artiesten hoort. Uit alle muzikale hoeken en ook uit alle decennia. Je hoort veel recente artiesten zoals Harry Styles of Dua Lipa, die komen er straks aan. Maar ook iconen die de funderingen hebben gelegd voor de acceptatie van queer personen. Met straks Queen in de Love is Love 40. En ook dit nummer is zo'n bouwsteen geweest. Geschreven eind jaren 70. Als support voor alle queer personen die op dat moment zichzelf nog niet konden zijn. En ook vandaag nog altijd een van de anthems van de community. I'm Coming Out van

0: I'm Coming Out op nummer 8. Zeg, mocht er een prijs bestaan voor beste supporter, dan zou het goud gaan naar de man die op 7 staat zo meteen. Naar Harry Styles, weinig artiesten die het al zo vaak over gelijke rechten hebben gehad tijdens hun concerten. Intussen is het ruim 6:30, 3 files nu op de snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. De langste file die staat op de Brusselse buitenring, een kwartier extra van Sint-Stevens-Woluwe tot Diegem. En op de binnenring verlies je 6 minuten van Machelen tot Zaventem. Dan nog richting kust E40, een kwartier erbij tussen Veurne en Oost-Duinkerke. Dat komt door een ongeval daar. Maar als je nog op een andere plek in de file staat nu, verlies je daar minder dan 5 minuten.
1: De Love is Love 40. Liam Dert.

0: Wiskunde is moeilijk, maar tijdens de Antwerp Pride vandaag is het heel gemakkelijk. Liefde is gelijk aan liefde. Voilà. Daarom hoor je de 40 artiesten die zich het meest hebben ingezet voor de LGBTQ'ers. Door daden, door woorden of gewoon door te zijn. Het is dus niet zo dat je sowieso op hetzelfde geslacht moet vallen of geboren moet zijn in een ander lichaam om in de lijst te mogen staan. Het kan. Maar evengoed allies, supporters, hetero's staan erin. Want de boodschap is iedereen welkom, ongeacht op wie je verliefd wordt of hoe je je voelt. Daarom daarnet Harry Styles, een trouwe ally op 7 en ook Zara Larsson is een duidelijke bondgenoot. Haar Lush Life stond op 6. Zeg, hoe vier je nu die liefde? Dat is echt super gemakkelijk. Je pakt gewoon je aperitief erbij en je toast zo meteen samen met Pink en Raise Your Glass. Dat liefde gewoon liefde is. Na dit.
1: Vlaanderen zit al in.

0: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
1: Ja, graag iets Japans.
2: Ibiza. Ruim. Ja, maar niet te groot, hè.
1: Kleurrijk.
2: Ja, met veel beige.
0: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor je zaak. Yellow.

One Kiss. Het maakt niet uit aan wie je hem geeft, zolang het maar uit liefde is. Hè. Want dat zijn we aan het doen. Hè. We zijn al de hele namiddag de liefde aan het vieren. We gaan ondertussen richting de finale van de Love is Love 40. Nog maar 3 songs te gaan. En het brons is voor een iconische rockband met een even iconische zanger, Queen en Freddie Mercury. Het slot van zijn kast werd tijdens zijn leven nooit echt opengedraaid en toch gaf Freddie genoeg signalen. Hè? De titel van dit nummer zegt genoeg, denk ik. I Want to Break Free op

Het is morgen 40 jaar geleden dat deze Queen hun laatste optreden gaf met Freddie Mercury. In de Love is Love 40 stonden ze op nummer 3. Onze roze liefdeswolk, die is dus bijna uitgeregend. Nog 2 druppels te gaan. Maar wie is nu de artiest die het allermeeste betekent voor de LGBTQ-plussers? Ja, dat is voor straks. Eerst Pommelien Thijs op 2 met haar doorbraaknummer. Waarmee ze ook stereotypen doorbrak, want in de clip kust ze met een meisje en dat is doodgewoon. Verliefd worden daarentegen, dat voelt heel ongewoon.

0: niet hoe ik zonder moet.
1: En hoe moet je zonder de Love is Love 40? Ja, het wordt moeilijk. Hè? Het wordt afkicken. Liefde is een drug. Je raakt er gemakkelijk aan verslaafd. Gelukkig krijg je na 7 uur de liefde van Karim Kedian Biko. Maar eerst natuurlijk nog de nummer 1 uit de lijst. Het beste Pride-nummer ooit gemaakt. Wie de lijst helemaal heeft gevolgd, ja, die kan misschien wel raden wie er nog ontbreekt. De Mater Familias van de community, die komt er zo aan.
2: De Love is Love 40 overzicht.
1: Op 10, een song die voor zichzelf spreekt. Katy Perry en I Kissed a Girl. 9 was voor Macklemore met Same Love. Ja, en iconisch is zelfs een understatement bij het nummer dat op 8 stond. I'm Coming Out van Diana Ross. En daarna Harry Styles met As It Was op 7. Zara Larsson, die kwamen we tegen op 6 met Lush Life. En 1 hoger op nummer 5, een toast op de liefde met Pink. Calvin Harris en Dua Lipa die stonden net naast het podium met One Kiss. Queen kon niet ontbreken in de Love is Love 40. En ook voor Pommelien Thijs is liefde gewoon liefde. Daarom stond ze op 2. En dan nu. De belangrijkste song van vandaag. En die komt van de ally der allies. Niemand minder dan Lady Gaga. Wie je ook bent, wat je ook voelt, jij moet jezelf zijn, want je bent zo geboren. En met zo'n boodschap kom je op 1 in de Love is Love 40 natuurlijk. It doesn't matter if you love him or

zeg. Bedankt dat je hebt geluisterd. Blijf liefde verspreiden en geniet van het LGBTQ volkslied. Dit is Born This Way, de nummer 1 uit de lijst.

0: Een recordeditie van de Pride-parade in Antwerpen. Er kwamen zo'n 170.000 mensen op af. U hoort Wouter Bruins van de politie.
1: Dit jaar is zeker een succeseditie. Het mooie weer speelt daar wellicht wat in mee. We schatten in dat er 170.000 mensen naar Antwerpen zijn gekomen voor die Pride. Het gaat dan om deelnemers en mensen die aan de zijkant stonden te kijken. En om zoveel volk op de been te hebben, moet ik zeggen dat het toch een heel rustige editie geweest is. Dus er zijn geen noemenswaardige incidenten te melden.
0: De politie was dit jaar extra waakzaam door de aanslag op de Pride in Berlijn. Om die reden was het thema van de Pride Fearless, onbevreesd. Een dubbelslag voor de Nederlandse Demi Vollering in de Ronde van Frankrijk. Ze won de rit en pakte gele trui. Vollering kwam solo over de streep. De Poolse Kasia Niewiadoma verloor 17 seconden. Zij kwam als derde over de streep net na de Italiaanse Elisa Longo-Borghini. In de stand heeft Vollering 8 seconden voorsprong op Niewiadoma. Haar ploegleider Lieselotte de Croix is uiteraard blij.
2: Fantastisch, maar we moeten proberen rustig te blijven. Morgen nog een heel zware etappe, maar het is zeker dat we liever in het geel staan vandaag dan niet in het geel.
0: De Tour eindigt morgen. In het voetbal spelen Standaard en Cercle Brugge hun openingswedstrijd van het seizoen. Kort voor de rust staat Cercle Brugge 0-1 voor. Vanavond blijft het vrij zonnig en vannacht daalt de temperatuur tot een graad of 14. Morgen afwisselend zon en wolken en tropisch warm, maxima tot 31 graden.
3: Nee, dat is niet helemaal juist. Dat hebben we net gehad. Voilà, veel beter. Er staan momenteel nog 3 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. De langste staat momenteel op de Brusselse Buitenring. Daar moet je 10 minuten bij tellen tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. En een dikke 5 minuten op de Binnenring tussen Machelen en Zaventem ook. En dan nog op de E17 richting de Franse grens moet je ook een 7-tal minuutjes bijtellen tussen UZG en Gent Centrum Zwijnaarden. Gelukkig verlies je nergens anders meer dan 5 minuten.
4: Karim Kiriambico.
3: Jij en ik zijn niet de enige die de Antwerp Pride hebben gemist. Liever ook Dasha was not at this party, maar hier nu wel.

absoluut beu ben. Maar daar zijn we nog belangen niet. Wat een schijf, de Bauza en Magnetic. En welkom bij jouw zaterdagavond op Q. Je hoorde net de voorbije drie uur de Love is Love 40 met Liam Bert. Dat waren de 40 hits van artiesten die veel betekend hebben voor de LGBTQ+ gemeenschap. Om zo toch ja, een beetje te kunnen meevieren met de Antwerp Pride. Want ja, wij zitten hier helemaal aan de andere kant van België in Oostende. Pas op, je hoort mij zeker niet klagen. Maar bon, kijk, in Antwerpen gaat dat feestje wel lekker verder tot de vroege uurtjes. Maar hier is het nu tijd voor mijn zaterdagavond. Avondfeestje. Een feel-good feestje met de hits die nog 10 keer beter klinken in de zomer. Zoals onze Q-topschijf bijvoorbeeld, die zometeen al hoort. Na Amy McDonald en This is the Life.

sinds gisteren. Deze week skew topschijf. Cat's Eye en Animal. En de hit die je net hoorde, hebben de dames van Cat's Eye aan één persoon te danken. De schrijver en de maker van het nummer, Ed Sheeran. En die hoor je nu.

0: new music.
1: Q sounds better with you.
0: Better with you.
2: Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen. Nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen. Ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

Gewoon de groene bordjes volgen, Meteor. Zo simpel is het. En weet je wat nog heel simpel is? Vandaag een boete vermijden. Want zoals je wel weet is de Flitsmarathon liever vandaag volop aan de gang. En die duurt nog tot morgenochtend 6 uur. Dus als jij iemand bent, ja als ik, die soms last heeft van een zware voet, probeer er vandaag wel echt extra op te letten. Want het leven is al duur genoeg en een extra boete kan iedereen wel missen, hè. Maar dat is nu zo'n probleem waar Taylor Swift volgens mij geen last van heeft. Want ja, die gaat gewoon overal naartoe. Met een private jet kan je dus ook gewoon geen boetes rijden, hè. Zo easy.

Mijn tweede favoriete Justin. Met A Like I Love You. Het is ondertussen iets over 7:30 geworden. Drums. Nog even de drums laten spelen. It's kind of special, right? Maar nu tijd voor een kleine verkeersupdate. Er staan nog 2 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. En de langste staat op de Brusselse Buitenring. Daar moet je een klein kwartier bijtellen tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem. En ook op de E17 richting de Franse grens moet je 10 minuten bijtellen tussen UZG en Gent Centrum Zwijnaarden. Maar gelukkig verlies je nergens anders meer dan 5 minuten. Q, Q Music.

En City Lights bij Q. Je hoorde eerder trouwens de Q-topschijf van deze week al voorbij komen. Cat's Eye en hun nieuwste single Animal, maar die hebben dat ergens wel allemaal aan jou te danken. Want eerder deze week zaten ze nog in onze repeat of niet en heb jij ze in totaal 10 overtuigende repeats gegeven. Dat betekent ook dat er weer een nieuwe hit door jou moet gejudged worden. En dat is sinds gisteren deze.

absoluut geen onbekende bij ons, Karol G en Bruno Mars. En deze nieuwste Still. Ze haalden gisteren al twee repeats trouwens. En maandag beslis jij verder over hun lot in de repeat of niet bij Matjas van de Bulke rond 20 na 10. Bruno Mars komt er trouwens zometeen nog aan. Wel solo deze keer met zijn hit I Just Might. Na eerst nog New School Country. Ja, zoals sommigen het noemen. Hoe dan ook, Stella Lefty verdient meer dan haar strepen. Je hoort ze nu bij Q met Boston.

0: Bruno Mars. En I just might.
1: I just might.
0: Of los vertaald, ik zou wel eens durven. En ik zou wel eens twee Belgische artiesten na elkaar durven spelen. I just might. Want Bazaar komt er zo meteen nog aan. En ook Berre staat daarna helemaal voor jou klaar. Eerst krijg je nog een dikke 3 minuten aan pure happiness, good vibes, jouw kant op gestuurd. Met Bob Sinclair en de vocals van Gary Pine op deze Love Generation.
2: From

Eigenlijk zou het niet beter kunnen zeggen. Better and how beautiful this life is. En het wordt voor jou nog een pak mooier vanavond. Als je in Zeebrugge woont tenminste, want we hebben hoog bezoek in ons land. En wie die mysterieuze Fransman is. En vooral wat hij komt doen in ons klein land, ja, dat hoor je na 8 uur. Eerst krijg je van mij nog een van zijn goede collega's en landgenoten, Willy William. Samen met Chris Cross Amsterdam en Luisa Sonza. Dit is My Oh My.

0: uur. Goedenavond, hier is Bart met het nieuws.
1: Goedenavond. Op de Antilliaanse feesten in Hoogstraten is een bezoeker overleden. Het gaat om een man van 37. Hij werd bewusteloos aangetroffen in zijn tent op de camping. De hulpdiensten kwamen ter plaatse, maar konden niets meer doen. Het is nog niet duidelijk waaraan hij gestorven is. Het parket laat dat onderzoeken. Dubbelslag voor de Nederlandse Demi Vollering in de Ronde van Frankrijk. Ze won de rit en pakte de gele trui. Vollering kwam solo over de streep. De Poolse Kasianie Wiadoma verloor 17 seconden. Zij werd derde net na de Italiaanse Elisa Longoborghini. In de stand heeft de Vollering 8 seconden voorsprong op Nie Wiadoma. En ze is uiteraard blij.
2: Ja, geweldig natuurlijk. Het is onlogisch om hier het geel te pakken. Januari deed ik de verkenning hier. En ja, waarom zou ik hier het geel pakken? En ja, uiteindelijk doe ik dat dan toch.
1: De Tour eindigt morgen. In het voetbal spelen Standaard en Cercle Brugge op dit moment hun openingswedstrijd van het seizoen. Kort voor het einde staat Standaard 2-1 voor. Vanavond blijft het vrij zonnig en vannacht daalt de temperatuur tot een graad of 14. Morgen afwisselend zon en wolken en tropisch warm, maximaal tot 31 graden.
0: Ondertussen wordt het iets rustiger op onze Vlaamse snelwegen. Er staat slechts één file waar je meer dan 5 minuten verliest. En die staat op de Brusselse buitenring. Daar moet je momenteel een dikke 10 minuten bijtellen tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. Maar sta je op dit moment nog op een andere plaats in de file, verlies je daar gelukkig minder dan 5 minuten.
3: Karin Kiriambico.
0: Binnen exact 2 uur speelt hij op het strand van Zeebrugge. Maar je hoort hem eerst nog met J-Lo en Save Me Tonight.

Imagine Dragons met Thunder. En daarvoor hoorde je David Guetta die straks een set van 2 uur speelt op het strand van Zeebrugge. En als je dacht dat juli de festivalmaand is in België, ja, dan zou ik die mening van je toch wel herzien, want momenteel zijn er 4 toppers van festivals aan de gang. Echt 4 op hetzelfde moment en voor elk wat wils. Want om te beginnen heb je natuurlijk On The Beach in Zeebrugge, waar David Guetta vanavond nog speelt. En voor alle metalheads, die hebben ook muziek nodig, is er Alcatraz Festival in Kortrijk. Staat trouwens ook nog op mijn bucketlist. One day! En dan zijn er natuurlijk de Lokerse feesten en Suikerrock. En naar die laatste neem ik je zo meteen mee. Na een sneak peek van wat je morgen in Lokeren mag verwachten. Want Lost Frequencies komt er zo meteen nog aan. Maar eerst Bass Sarah en All Because of You.

of wat kan je nog verwachten op Suikerrock dit weekend? Ja, ik vertelde jou zo net over vier festivals in ons land, maar eentje verdient toch een momentje voor zichzelf. En dat is Suikerrock in Tiene. Want je zou eigenlijk bijna denken ja, dat ze onze playlist gewoon los hebben gekopieerd. Gewoon ctrl-c, ctrl-v, geloof me, echt waar. Want morgen staan daar zowel Aaron Blommaert als Zoe Levi op het podium, die je nu hoort met tranen van goud.

morgen de show stelen op de mainstage van 9:15 tot 9:45. Met daarna misschien wel de bekendste broers van ons land. Cluzo. Sluit daar morgen ook de mainstage af. En dus ook het festival van 11:30 tot 12:00. Maar ook vandaag moet je daar niet op je honger zitten, want vanavond wordt de mainstage helemaal afgesloten door niemand minder dan de mannen van The Editors. En die hoor je nu met hun monsterhit uit 2009. Dit is Papillon. Make your escape.

Nog altijd een TikTok-favoriet, die Alex Warren. En hier nu met Fever Dream. Zalige plaat. En geloof me als ik zeg, als TikTok iets vroeger had bestaan, ja, daar had één persoon ongetwijfeld echt de TikTok-charts gedomineerd. En dat is niemand minder dan Jason.

ondertussen is onze Q-app echt volgelopen met foto's van onze Q-luchtballon. Die is momenteel, of ja, het voorbije uur toch gespot in regio Antwerpen, Willebroek, Wilrijk, Hoboken. Dus zwaai zeker eens als je onze collega's ziet voorbij vliegen. Ondertussen een kleine update over het verkeer. Eén kleine file staat er nog waar je meer dan 5 minuten verliest. En die staat op de Brusselse Buitenring. Een kleine 10 minuten moet je bijtellen tussen Sint-Stevens, Woluwe liever en Zaventem. Maar gelukkig verlies je nergens anders meer dan 5 minuten.

Kid Laroi en mijn favoriete Justin Back You. Justin Bieber. I need you to stay, I need you to stay. En Stay. En dat is ook precies wat Cameron Whitcomb dacht toen hij de Q-top 40 binnenstapte. Ik ben hier om te blijven en na 15 weken stijgt hij nog maar eens 5 plaatsen in die lijst met zijn Kingdom of Fear. Deze week op 19.

Natasha Bedingfield en Unwritten. En hetzelfde geldt dus exact voor de Q-top 40. Hè. Niets is beslist. Want jouw stem telt mee. Het is te zeggen, jouw hartje stellen mee. Want als je een nummer hoort waar je absoluut liever fan van bent, ja, dan kan je die in de Q-app gewoon een hartje geven. En zo geven jouw favoriete artiesten een klein duwtje in de rug en laat je ook automatisch weten dat die beter moeten scoren in onze Q-top 40. Zo deden Gert uit Antwerpen, Vanessa uit Dendermonde en Philippe uit Bertem dat bij deze zomerhit. Jamaican, bam bam, van Hugo.

0: goedenavond. Het nieuws krijg je van Bart.
1: Goedenavond. Op de Antilliaanse feesten in Hoogstraat is een bezoeker overleden. Het gaat om een man van 37. Hij werd bewusteloos aangetroffen in zijn tent op de camping. De hulpdiensten kwamen ter plaatse, maar konden niets meer doen. Het is nog niet duidelijk waaraan hij gestorven is. Het parket laat dat onderzoeken. Bulgarije roept de Oekraïense ambassadeur op het matje. De aanleiding is een incident met een drone eerder vandaag. Die was het Bulgaarse luchtruim binnengevlogen en neergestort in de buurt van een oliepijplijn. Volgens Bulgarije kwam die drone uit Oekraïne. In het voetbal hebben Standaar en Cercle Brugge in hun openingswedstrijd gelijk gespeeld. Het werd 2-2. Kwartier geleden zijn twee andere wedstrijden begonnen, Sint-Truiden-Lommel en Westerlo-Union. Het staat in beide wedstrijden nog 0-0. En een klein Spaans bergendorp zet zich schrap voor een ongeziene invasie voor de eclips komende woensdag. Somosierra ligt op 1500 meter hoogte op een uur rijden van Madrid en is een van de beste plekken om de zonsverduistering te zien. De verduistering zal er 1 minuut en 29 seconden te zien zijn. Het dorp telt amper 93 inwoners, maar verwacht woensdag 2000 bezoekers. Vannacht afwisselend wolken en opklaringen bij minima rond 14 graden. Morgen afwisselend zon en wolken en tropisch warm, maxima tot 31 graden.
0: En nog één plaats op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest en die file staat op de Brusselse buitenring. Een dikke 5 minuten moet je daarbij tellen tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. Maar als je op dit moment nog op een andere plaats in de file staat, verlies je daar minder dan 5 minuten.
2: Karim Kiriambico.
0: An apple a day keeps the doctor away. Of je kan gewoon naar muziek luisteren volgens Milk Inktog in deze medicine.

Vlaamse. Of simpelweg Bailando van Enrique Iglesias en Sean Paul. En stel nu eens dat er morgen plots 1 miljoen... Of pak... Nee. Pak morgen 10 miljoen euro op je rekening staat. Wat zou het allereerste zijn die je koopt? Laat het weten via de Q-app, want ik ken iemand die misschien jouw advies wel kan gebruiken, maar dat is voor zometeen. Eerst kreeg je de jonge man te horen die enkele dagen geleden nog de Songwriter Award of the Year ontvang, of ontving liever, op Variety's Power of Young Hollywood event. Dit is Somber en Homewrecker.

En dat is ook precies hoe ik zou dansen als ik plots miljoenen op mijn rekening zou krijgen. Maar wat is het eerste dat jij zou kopen? Wouter uit Brugge zegt, met 10 miljoen mijn eigen taxibedrijf. Ja, investeerder, heel slim. Nancy uit Antwerpen zegt dan een appartementje in Spanje. Olé, zij denkt meer aan het ontspannen. Ontsnappen van België, snap ik ook helemaal. Dagmar uit Halle dan, zegt, hey Karim. Oh, ik zou meteen een huis kopen in Roemenië en er de straathondjes mee helpen. En een gouden mandje zoeken voor hun. Dat is zo heartwarming. Allemaal zo mooie plannen. Maar dan heb je ook nog Gregory uit Oostende. En die zegt gewoon een privéconcert van Sean in onze living. Gregory, geen idee wat jouw plan is met Sean Mendes in jouw living. Maar ik wil het niet weten. Pas op, het zijn geen slechte tips. En de reden waarom ik dit vraag is omdat we opnieuw Euromillions hebben gewonnen. Het is te zeggen, een Belg heeft opnieuw Euromillions gewonnen. 111 miljoen euro om precies te zijn. En dat is zo niet te vatten. 111 miljoen. Ik zou gewoon gek worden, denk ik. Maar even oprecht. Ik zal ook echt moeten beginnen spelen, hè, want het is al de derde Belg op een rij die nu Euromillions heeft gewonnen. Geluk hangt hier duidelijk in de lucht. Ik ruik het. Misschien word ik wel de vierde Belg op een rij. Wie weet. Ik kan je wel één ding beloven. Als het ooit zover komt, zal je nog altijd op mij kunnen rekenen om samen met jou het weekend door te brengen. Back you.

En another drink of water bedoelt ze natuurlijk, hè? Want ja, tot volgend weekend zitten we met z'n allen nog lekker gezellig in een hittegolf. Dus vergeet alsjeblieft niet om voldoende water te drinken. Want niemand wil van die donkergele stinkende pipi. Nee, no thank you. En een jaartje geleden speelde Maal Smit nog in een uitverkochte Trix in Antwerpen. En op 18 oktober is hij terug. Maar bigger and better. Voor deze keer in Vorst Nationaal. En je hoort hem nu bij Q. Samen met Shaboozy. Dit is Blink Twice.

0: and Ellie Goulding. And All By Myself. Gelukkig heb ik jou hier bij mij in de studio. En sta je er niet helemaal alleen voor. En al zeker niet als jij momenteel op een van onze files staat. Of in onze file staat liever. Gelukkig staat er maar één waar je meer dan 5 minuten verliest. En die staat op de Brusselse Buitenring. Daar moet je dikke 5 minuten bij tellen tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. Maar als je op een andere plaats in de file zal staan, verlies je daar minder dan 5 minuten momenteel.
1: Summer. Karim Kiriambiko.

Mimi Webb. And good without back you. Maar weet je waar we allemaal als mens niet zonder kunnen? Jij niet, ik niet, letterlijk geen mens op aarde. En dat is een goede vakantiefoto. Het is gewoon sterker dan onszelf. Iedereen wil toch minstens die ene goede foto als herinnering. Maar dan zit je met een ander probleem. Welke pose neem je nu het best aan op die foto? Wel, ik heb het voor je onderzocht en vertel er straks meer over. Na Just Stay en Sam Harper. Dit is Just a Little.

0: Welke pose verdient een plaatsje in de Hall of Fame? En welke moeten we voor altijd verbannen van de socials? Dat hebben Gerben, Milan en ik deze week onderzocht in de nieuwste aflevering van Top Tier List. Om maar een voorbeeld te geven, jij hebt bijvoorbeeld het V-tekentje, je weet wel, peace sign. En natuurlijk ook zitten op de rand van het zwembad. Ook zo'n typische vakantiefoto. Maar hoe scoren die poses in 2026 volgens twee influencers en mezelf? Wel, dat kan je zelf ontdekken in de nieuwste aflevering van Top Tier List op je favoriete podcast-app of natuurlijk qmusic.be.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: En misschien wel mijn favoriete ontdekking van 2026. De Bausa en nu met Lose Myself.

Het zal tot tomorrow zijn dan. Yesterday, today, tomorrow. Want ja. Yesterday, today, tomorrow. Het is alweer bijna 10 uur. En dat betekent op zaterdag maar één ding. Bye bye Karim en hello Caracals. Want van 10 tot middernacht hoor je Caracals weer door je speakers pompen met de gloednieuwe Q Summer Mix. Maar voor het zover is, krijg je nog een paar hitjes van mij om deze zaterdagavond toch in stijl af te sluiten. Want Amy Winehouse staat nog voor je klaar na eerst Willy William.

0: Het is 10 uur. Goedenavond, hier is Bart met het nieuws.
1: Goedenavond. In Antwerpen wordt nog altijd gefeest voor de Pride. Vanmiddag trok de traditionele parade ongeveer 170.000 bezoekers, een record. De Pride is het feest van de LGBTQI+ gemeenschap. Oud-voorzitter Bart Abeel.
2: Ik wil alleen maar vaststellen vandaag dat we het geluk hebben om een hele stad in feest gedruis te zien. Het is overal op alle pleinen in de stad. Is er heel veel vrolijkheid. Mensen die oprecht gelukkig zijn, omdat het vandaag een dag is dat ze veilig stralend zichzelf kunnen zijn.
1: Morgen wordt de Pride Week afgesloten. De Giro van Machelen in Oost-Vlaanderen heeft zijn kamp vroegtijdig stopgezet. De reden is een virus dat de ronde doet. Daardoor zijn al 70 van de 170 leden ziek geworden. Het is niet zo ernstig, zegt de leiding. Het is meestal na een dag over. Maar met zoveel zieken willen ze het kamp niet meer voortzetten. Ze keren morgen terug. Het zou normaal tot dinsdag duren. In het voetbal hebben Standaar en Cercle Brugge in hun openingswedstrijd van de competitie gelijk gespeeld. Het werd 2-2. Op dit moment zijn twee andere wedstrijden aan de gang. Ze zijn daar een tiental minuten ver in de tweede helft. In Westerlo Union staat het 1-1 en in Sint-Truiden-Lommel 0-1. Vannacht afwisselend wolken en opklaringen bij minima rond 14 graden. Morgen opnieuw vrij zonnig en tropisch warm, maxima tot 31 graden.
0: Q Summer Mix. Caracals.

0: Goedenavond. In Antwerpen is het feest van de Pride nog altijd aan de gang. Vanmiddag trok de traditionele parade ongeveer 170.000 bezoekers, een record. De Pride is het feest van de LGBTQI+ gemeenschap. Oud-voorzitter Bart Abeel.
1: Ik wil alleen maar vaststellen vandaag dat we het geluk hebben om een hele stad in feestgedruis te zien. Het is overal op alle pleinen in de stad, is er heel veel vrolijkheid. Mensen die oprecht gelukkig zijn, omdat het vandaag een dag is dat ze veilig stralend zichzelf kunnen zijn.
0: Morgen wordt de Pride Week afgesloten. De Giro van Machelen in Oost-Vlaanderen heeft zijn kamp vroegtijdig stopgezet. De reden is een virus dat de ronde doet. Daardoor zijn al 70 van de 170 leden ziek geworden. Het is niet zo ernstig, zegt de leiding. Het is meestal na een dag over. Maar met zoveel zieken willen ze het kamp niet meer voortzetten. Ze keren morgen terug. Het zou normaal tot dinsdag duren. Een bekerwinnaar Union is aan de competitie begonnen met een ruime overwinning. Het ging met 1-5 winnen op het veld van Westerlo. Nieuwkomer Lommel speelde 1-1 gelijk op het veld van Sint-Truiden. Eerder op de avond speelden Standaard en Cercle Brugge 2-2 gelijk. Vannacht afwisselend wolken en opklaringen bij minima rond 14 graden. Morgen vrij zonnig en tropisch warm, maxima tot 31 graden. De volgende dagen houdt het zomerweer aan, bij maxima net onder 30 graden.
2: Q Summer Mix. Caracas.

0: nieuws van middernacht.
1: Goedenacht. Spanje heeft een internationaal netwerk van mensensmokkelaars opgerold. Ze brachten duizenden migranten met speedboten van Afrika naar Europa. Ze smokkelden ook wapens en drugs. Er zijn 78 mensen opgepakt. Volgens Europol verblijven de topfiguren van het netwerk in België en Frankrijk. In Canada moeten duizenden mensen op de vlucht voor een bosbrand. Die brak gisteren uit en verspreidt zich razendsnel. De brand woedt in een landelijk gebied en bedreigt dorpen met samen 20.000 inwoners. Een deel van het gebied zit ook zonder stroom. De brandweer krijgt de brand voorlopig niet onder controle. Bekerwinnaar Union is aan de competitie begonnen met een ruime overwinning. Het ging met 1-5 winnen op het veld van Westerlo. Nieuwkomer Lommel speelde 1-1 gelijk op het veld van Sint-Truiden. Eerder op de avond speelde Standaar en Cercle Brugge 2-2 gelijk. En in het vrouwenvoetbal heeft Oud-Heverlee Leuven zich geplaatst voor de laatste voorronde van de Champions League. OHL schakelde Turkse Fenerbahçe uit met strafschoppen. Na verlengingen stond het 1-1. Dinsdag weten we wie de tegenstander wordt in de laatste voorronde. Dan is er loting. Vannacht afwisselend wolken en opklaringen bij minima rond 14 graden. Morgen vrij zonnig en tropisch warm, maxima tot 31 graden. De volgende dagen houdt het zomerweer aan bij maxima net onder de 30 graden.

0: Q Music.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.